0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
2: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer.
6: Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. God draagt ons op om dankbaar te zijn. En daarom wil ik vandaag iets moois met je delen over dankbaarheid. Want naast dat het onze ziel losbreekt van vastzitten in onze focus op zorgen en problemen, is het zelfs vanuit wetenschappelijk onderzoek bekend dat het een stressverlagend effect heeft op ons lichaam. De hoeveelheid stresshormonen in ons bloed neemt af als we actief dankbaar zijn. Wauw! Pak dus een schrift of maak een notitie in je telefoon en noteer vandaag eens 5 punten van dankbaarheid. Denk aan de mensen waar je van houdt, de glimlach van een vreemde, je financiële meevaller, de leuke collega's op je werk. En kijk eens of je hier een dagelijkse gewoonte van kan maken. Want voor je het weet, ben je weer meegesleurd in de waan van de dag en vergeet je bewust te kijken naar de mooie dingen waar je dankbaar voor mag zijn. En dit is eigenlijk heel jammer, want het is niet alleen voor onze geest en ziel, maar het is ook voor ons lichaam enorm opbouwend, versterkend en gezondheidsbevorderend.

0: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
1: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
6: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CharisBibleCollege.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
6: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik wil je bemoedigen als je last hebt van eenzaamheid. Weet dat God altijd bij je is en je nooit verlaat. Ik hoor vaak mensen zeggen dat ze twijfelen of God bij hen is, omdat ze het niet voelen. Maar je mag weten dat deze gevoelens je niet de waarheid vertellen als het gaat over de nabijheid van God in je leven. In Matthäus 28, vers 20 staat: "En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van de wereld." Dus kies ondanks wat je voelt om de waarheid van God over zijn nabijheid in je leven aan te nemen en roep het uit tot hem. En bid dat hij liefde en genezing brengt in de eenzaamheid die je voelt. Want zoals David tegen zijn zoon Salomo zegt, zo zeg ik tegen jou vandaag: wees sterk en moedig en doe het. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal met je zijn. Hij zal je niet loslaten en hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
5: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
4: Herstelteam.nl.
6: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
7: De God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
8: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
5: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
7: What did you mean about going to Lazarus?
8: I said what I said.
6: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
9: Why didn't you come?
10: Take away the storm. What is he doing?
6: Download nu de gratis app en start met kijken.
2: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat standhoudt. Dit was het goede nieuws.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
2: Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen bij God Radio? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief op God.radio.
13: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ze zeggen wel eens dat je aantrekt wat je uitstraalt. Ik geloof zelf niet dat alles in het leven maakbaar is, maar wel dat we een grote mate van invloed hebben over best veel dingen in ons leven. Daarom roept God ons ook op goede renmeesters te zijn over dat wat Hij ons heeft toevertrouwd. Hij weet immers wat de impact kan zijn van onze daden en woorden. Als we dagelijks negatief en mopperend door het leven gaan, zullen mensen niet graag in onze buurt zijn als ze op zoek zijn naar bemoediging, hoop, positiviteit en geloof. Maar als we iemand zijn die oog heeft voor anderen, ons vertrouwen in God stellen en positief in het leven staan, dan zullen mensen het prettig vinden om in onze buurt te zijn. In die zin zou je zeker kunnen zeggen dat we aantrekken wat we uitstralen. Uitstraling heeft te maken met wat er van binnen in ons leeft, in je hart. Daarom zegt Spreuken 4 vers 23 niet voor niks: bescherm je hart boven alles, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Wees dus op een goede en gezonde manier bezig met je hart. Dan komt het met die uitstraling wel goed. En met die aantrekking ook.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
7: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
8: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Wist je dat lachen ervoor zorgt dat er positieve stofjes, ook wel gelukshormonen genoemd, in je hersenen worden aangemaakt die ervoor zorgen dat je blijer wordt? Het blijkt zelfs zo te zijn dat je er meer ontspannen van raakt, dat je energie een boost krijgt en dat het je helpt positiever in het leven te staan. Wauw, maar wist je dat dit ook al zo is als je alleen al oprecht glimlacht naar mensen? En wees eerlijk, we worden allemaal vrolijker van glimlachende en lachende mensen. Een lach heeft dus een enorm positief effect. Niet alleen op anderen, maar ook op jezelf. Zoals in Spreuken 17, vers 22 van de Bijbel zo mooi staat: een blij hart bevordert de genezing, maar een neerslachtige geest doet de beenderen verdorren. Ik zeg hiermee absoluut niet dat je moeilijkheden moet ontkennen, maar ik nodig je wel uit door alles heen bewust regelmatig te lachen en te glimlachen, zodat het je helpt positiever en krachtiger in het leven te staan.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
6: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
0: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen, zekerheden verdwijnen en druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van wat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven, bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
0: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Zou jij bij een hechte christelijke community willen horen? Eentje die op zondag samenkomt en op alle dagen van de week verbonden is? Kom bij One Community. Dit is jouw plek als je diepe vriendschappen wil opbouwen, actie wil ondernemen voor het koninkrijk met je mede-communitygenoten en vanuit Bijbelse principes wil leven. We noemen het geen kerk, want het is meer dan dat. Het is familie. Het is het lichaam van Christus. We starten op 15 juni in het Kruispunt in Barneveld. Iedere zondag vanaf 2:30. Vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon langs.
1: Brenda Toet nodigt jou uit voor het Women's Event op 14 juni in het Kruispunt Barneveld. Dompel je onder in toffe teachings, waanzinnige workshops en je gaat naar huis vol zelfvertrouwen en inspiratie. En met het nieuwste boek van Brenda, Uit de Schaduw, haar ongefilterde levensverhaal. Tijdens het Women's Event zal ze het boek lanceren en signeren. Meld je nu kosteloos aan op oneinhimfoundation.com/events. En kom vooral niet alleen, want de tickets zijn gratis.
2: Welkom bij de One Basics podcast. Iedere aflevering bespreek ik een les uit de One Basics studiegids. Mocht je de gids nog niet hebben, ga dan snel naar onze website www.johantoet.com/webshop. One Basics is gebaseerd op mijn boek Leven in de Volheid en is ervoor bedoeld dat jij erop uit kan gaan, gesterkt en bemoedigd, dankzij de kennis van de fundamenten van het geloof. Let's go!
3: Help Johan en Brenda het evangelie te verspreiden. Bestel nu ook de studiegids One Basics in de webshop op johantoet.com.
2: Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de serie One Basics met jullie eigen host Johan Toet. We zijn inmiddels aangekomen in les 2.4 en we gaan het hebben over de wet. En daar is natuurlijk veel over te zeggen. En de volgende les ga ik het hebben over genade. En die twee zijn heel belangrijk. Allebei om te begrijpen wat we hebben ontvangen in Christus Jezus. Om te begrijpen hoe we gerechtvaardigd zijn. Om te begrijpen waar we van vrijgekocht zijn. Om te begrijpen waar we niet meer mee te maken hebben. Waar we niet meer mee hoeven te dealen. En dus deze twee lessen die nu aan zitten komen zijn echt belangrijk. Die hebben mij heel erg geholpen. Deze waarheden hebben mij heel erg geholpen om te ontdekken wat mijn identiteit is in Christus. En hoe dat nou precies zit. Hè? Hoe ik vrijgemaakt ben door de Zoon. Want wie de Zoon vrijmaakt zal waarlijk vrij zijn. Dus nou, voordat we naar de les toe gaan, wil ik heel eventjes openen met gebed. Vader, dank u wel, Heer. Dank u wel voor uw liefde en genade. Dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord en waarheid. Dank u wel voor uw Heilige Geest. En dank u wel voor deze les, Heer, die u mij gegeven heeft op het hart om te delen met mijn broeders en mijn zusters. Zodat zij gediscipeld kunnen worden, deze waarheden kunnen pakken, zodat ze handvatten krijgen en kunnen begrijpen, Heer, hoe ze kunnen wandelen in een leven van overwinning met u samen, Vader. Dank u wel daarvoor. U bent een goede God, Heer, en ik bid dat u naprediker bent van uw woord in hun leven aangaande deze les. U bent een goede God. Dank u wel in de machtige naam van Jezus. Amen. Amen. Oké. In het begin van de schepping was er geen wet. Toen God de hemel en de aarde schiep, was er nog geen wet. Toen God Adam en Eva schiep en ze plaats in de Hof van Eden, was er nog geen wet. En omdat er geen wet was, was er dus ook geen overtreding. En in Romeinen 5 vers 13 staat geschreven, want totdat de wet er kwam, was er wel zonden in de wereld. Zonde wordt echter niet toegerekend als er geen wet is. Dus de mensen die voor de wet konden dus niet verantwoordelijk gehouden worden voor hun daden. Ze konden er niet op aangesproken worden. Ze konden er niet om gestraft worden. Het maakte niet uit wat ze deden. Er was niets wat hun veroordeelde, want er was geen wet. En waar geen wet is, is ook geen overtreding. Waar geen wet is, is een overtreding. Dus de ongerechtigheden van de mensen, die werden echt zeer, zeer groot daardoor. Omdat er gewoon, ze begonnen zich aan elkaar te meten. Zij keken naar elkaar en dachten van, oh, nou ja, weet je, als ik naar hem kijk, ben ik zo slecht toch niet? Of als ik naar haar kijk, ben ik zo slecht toch niet? Weet je, ja, hij doet dit allemaal. Maar ja, weet je, ik bedoel, ik doe maar dit. Dus ja, hè, vergeleken bij een ander ben ik dan nog niet zo heel erg beroerd eraan toe, om het maar zo te zeggen. Want ze meten zich alleen maar aan elkaar. Ze hadden niks anders om zich aan te meten. We kunnen dat ook zien in de Bijbel. In Genesis 4, dat kunnen we lezen vanaf vers 8 tot en met vers 15. Maar daar zie je dat Cain zijn broer Abel doodsloeg vanwege jaloezie. En hij deed dat, maar hij werd niet veroordeeld door God. Waarom werd hij niet veroordeeld door God? Omdat er nog geen wet was. Cain werd zelfs met een teken van God gemerkt. En God zegt, als iemand Cain iets aan zou doen, dan zal ik hem zevenvoudig wreken. Dus Gods bescherming ging zelfs nog met Cain mee toen hij wegging voor het aangezicht van God. Hij ging weg voor het aangezicht van God. God stuurde hem niet weg. Hij zelf ging weg voor het aangezicht van God. Omdat hij wist dat hij iets gedaan had wat niet kon. Ja, maar God die gaf hem toch nog zelfs een merkteken. Dat is gewoon, dat was geen wet. Dus er was ook geen veroordeling. Nou, op een gegeven moment werd er een man geboren in Henoch, van wie de naam Lamech was. En dat kunnen we dan lezen in Genesis 4, vers 17 tot en met 18. En Lamech, die wist dat God niet, Cain niet had veroordeeld, maar dat Cain juist werd beschermd door God. Hij had iemand gedood en God beschermde hem, in plaats van dat hij hem veroordeelde. En dus Lamech, die begon zichzelf te vergelijken met Cain. Cain die doodde zijn broer Abel zonder reden, uit jaloezie, en God beschermde hem. Dus dan zegt Lamech in Genesis 4 vers 23, zegt hij tegen zijn vrouwen Ada en Zila, luister naar mijn stem. Vrouwen van Lamech, hoor mijn woorden aan. Voorzeker, ik doodde een man om mijn wond en een jongen om mijn striem. Want Cain wordt zevenvoudig gewroken, maar Lamech 70 maal 7 maal. Weet je, Lamech zegt hier, als God Cain beschermt en wreekt terwijl hij om geen enkele reden iemand heeft omgebracht, ik had de reden voor om iemand te doden. Ik ben zo slecht nog niet als Cain. Dan zal God mij zeker wreken en beschermen. Zie je dus, hij bepaalde aan de hand van een ander, door zich te meten aan een ander, hoe goed hij zelf was. Ik heb dit gedaan, maar wat jij hebt gedaan is nog veel erger, dus ben ik zo slecht nog niet. En zo was het voordat de wet er kwam. Mensen begonnen zich in elkaar te meten en ze vonden dat ze het allemaal best aardig deden. En ze hadden dus geen enkel idee hoe slecht ze er in feite aan toe waren allemaal. Nou, als we verder gaan kijken in de tijd, dan komen we aan bij Mozes. We gaan even fast forward en dan komen we aan bij Mozes. Het Joodse volk is uit Egypte geleid door God met machtige wonderen en tekenen. En God wil dat volk dan apart zetten om hem te dienen. En zij zijn het uitverkoren geslacht dat God wil heiligen voor zijn naam. Nou, bij de berg Sinaï spreekt God dan. En hij zegt in Exodus 19 vers 5 en 6. Hij zegt, als jullie mij gehoorzamen en mijn verbod in acht nemen, zal ik jullie beschermen en voor jullie zorgen. En God die zet dat neer voor ze. En dan antwoordde hun in Exodus 19 vers 8 gezamenlijk. En ze zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, dat zullen wij doen. Alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Ze waren er gewoon volledig van overtuigd dat zij dit wel konden. Dat zij alles konden doen wat God zei. Dat zij hem konden gehoorzamen en zijn verbond in acht konden nemen. Ze waren er heilig van overtuigd. Maar zij kenden Gods standaard helemaal niet. Zij wisten niet wat de standaard van God was. Ze hadden zich tot nu toe alleen nog maar aan elkaar kunnen meten. Dus God liet zien, dit is mijn standaard. En dan geeft hij hun de wet en zijn bepalingen. En dat kunnen we lezen in Exodus 20, Exodus 21, Exodus 22 en Exodus 23. Dit zijn zoveel wetten en zoveel bepalingen dat je er duizelig van wordt. Maar het volk is gewoon vastberaden aangaande al die wetten en al die bepalingen. Je heren, man, dit is gewoon. Hij zegt, u zult niet dit, u zult niet dat, u zult niet zus, u zult niet zo, u zult dit niet en dat niet en dat niet. En als je dit doet, gebeurt er dat. En als je dat doet, gebeurt er dit. En et cetera, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. Al die regels, al die wetten, al die bepalingen die hij gaf in al die hoofdstukken. En iedereen zegt, eenstemmig, al de woorden die de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. In Exodus 24 vers 3. Al de woorden die de Heere gesproken heeft, die zullen wij doen. En dan in Exodus 24 vers 7 staat, hij nam het boek van het verbond en las dit ten aanhoren van het volk voor. En zij zeiden, alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen en hem gehoorzamen. Dus ze zeggen het eenstemmig. Ze zeggen het vol overtuiging. Alles wat de Heere geboden heeft, alles wat hij gezegd heeft, dat zullen wij gewoon doen. Ze wisten zeker, waar dat doen we wel even. Maar toen Mozes de berg opklom om de stenen tafelen te ontvangen van God, gingen ze na een paar weken al meteen de mist in met een van de geboden. Zij maakten voor zichzelf een gouden kalf en begonnen het te aanbidden. Ze hadden net nog gezegd, alles wat de Heere zegt, dat zullen we doen. Nou, in Exodus 20 vers 3 staat, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was een gebod van de Heere die hij gaf. En zij maakten na het ontvangen van de wet meteen deze overtreding door een kalf te maken wat ze begonnen te aanbidden. Dus ze braken gelijk al de wet. Gelijk, meteen. En de ene na de andere overtreding kwam. Ze kwamen er eigenlijk al heel snel achter dat het niet uitmaakte wat ze deden en wat ze probeerden. Maar ze realiseerden zich gewoon, het lukt ons gewoon nooit om ons aan de wet van God te houden. En doordat God al die regels en die bepalingen gegeven had waarvan zij dachten van dat doen we wel eventjes, kwamen ze er gewoon achter dat ze de ellende gaan doen waren met de wet dan zonder de wet van God. Zie je, de wet deed namelijk iets in hun wat ze nooit hadden zien aankomen. De wet deed de zonde in hen aanwakkeren. En dat is de hele reden waarom de wet gekomen is. Romeinen 7 vers 7, daar zegt Paulus, wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Volstrekt niet. Maar ik zou de zonde niet hebben leren kennen dan door de wet. Ik zou immers ook niet geweten hebben dat begeerte zonde was als de wet niet zei, u zult niet begeren. De zonde heeft door de wet een aanleiding gevonden en in de mens allerlei begeerte teweeg gebracht, want zonder de wet is de zonde dood. En dat kunnen we lezen in Romeinen 7 vers 8 en Romeinen 5 vers 20. Dus wij zouden niet weten dat zonde zonde was als er geen wet was die zei dat dat zonde was. En daarom is de wet gekomen, zodat we zouden zien hoe ellendig we eraan toe waren. Dus God gaf de wet niet, zodat wij onszelf hier zouden rechtvaardigen voor God. Want als de wet iemand zou kunnen rechtvaardigen voor God, dan had Jezus niet hoeven te komen. Dan had Jezus niet hoeven te komen en tot stand hoeven te brengen wat hij tot stand heeft gebracht. Want jij kon gewoon al die werken doen en dan had je gerechtvaardigd geweest. Maar hij is daar nooit voor gegeven. Galaten 2 vers 21 staat, ik doe de genade van God niet teniet. Want als de gerechtigheid door de wet zou zijn, dan was Christus te vergeefs gestorven. Zie je dus, je kunt niet gerechtvaardigd worden door de wet. De wet, die werd aan ons gegeven als leermeester, zodat wij zouden begrijpen hoe zondig wij zijn en wij in deze ellendige staat een verlosser nodig hebben. Immers, door onze eigen werken gaan wij Gods standaard nooit halen. Door eigen prestaties gaan wij Gods standaard nood halen. Door onze eigen inspanning gaan wij Gods standaard nood halen. Het maakt niet uit hoe hard je je best doet. Het maakt niet uit hoeveel jij probeert om Gods standaard te halen. Je gaat het niet halen. Waarom niet? Omdat je een zonde natuur hebt. Je bent van nature een zondaar en dus leven in zonde. En als je in zonde leeft, dan overtreed je de wet van God. Zijn regels, zijn wetten, zijn bepalingen. En dus ben je te veroordelen. Want als je de wet breekt, ben je te veroordelen. Het was onze leermeester. Daarvoor is hij gegeven. Galaten 3 vers 23 tot en met 24 zegt. Voordat het geloof echter kwam, werden wij door de wet bewaakt. Dus voordat het geloof kwam, werden we bewaakt door de wet. Werden we als gevangenen opgesloten. Totdat het geloof geopenbaard zou worden. Zo is dan de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. En daarnaast, de wet werd ook nooit gegeven aan ons heidenen. De wet werd gegeven aan het Joodse volk. Niet aan ons. Dus in dat opzicht zijn wij als heidenen feitelijk ook nooit onder de wet van God geweest. Wij hebben nooit iets te maken gehad met de wet van God die hij gaf aan zijn volk. Daar hebben wij niks mee te maken gehad. Het is nooit van toepassing geweest op ons. Alleen, ons eigen geweten overtuigde ons dat wij gezondigd hadden. Dus ons eigen geweten liet ons zien dat we ellendig waren. Romeinen 2 vers 14 tot en met 15 zegt, want wanneer heidenen die de wet niet hebben, van nature doen wat de wet zegt, zijn zij, hoewel zij de wet niet hebben, zichzelf tot wet. Zij tonen dat het werk van de wet geschreven is in hun hart. Daar getuigt ook hun geweten van en hun gedachten onderling beschuldigen of ook verontschuldigen elkaar. Zie je dus, je had de Jood onder de wet en de heiden zonder de wet. Maar de heiden had de wet in zijn geweten. Want hij wist in zijn geweten van dit is niet oké, of dat is niet oké. Zijn eigen geweten beschuldigde hem, zeg maar. Hij was zichzelf tot wet. Omdat hij... maakt niet uit. In ieder geval, diegene die de wet niet heeft, de heiden zonder de wet, die zou van nature doen, die van nature doet wat de wet zegt, is, hoewel die de wet niet heeft, zichzelf tot wet. Dat was wat ik wilde zeggen. Maar hij was nooit gegeven, de wet was nooit gegeven voor de heiden. Hij was gegeven voor het Joodse volk. Dus in dat opzicht hebben wij nooit te maken gehad met de wet. Maar wij waren onszelf tot wet en ons geweten die getuigt daar ook van. Daarom zegt God dat er niemand te verontschuldigen is. Jood is niet te verontschuldigen. Heiden is niet te verontschuldigen. Niemand is te verontschuldigen. En dat kunnen we ook lezen in Romeinen 1. Ga ik heel even snel naartoe. Ik ben toch in Romeinen nog. Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Daar staat, want de toren van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen die de waarheid in ongerechtigheid onderdrukken, omdat wat van God gekend kan worden hun bekend is. God zelf heeft het hun immers geopenbaard. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend en doorzien, namelijk en zijn eeuwige kracht en zijn goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Niet te verontschuldigen. Wij zijn allemaal niet te verontschuldigen. Jij bent niet te verontschuldigen, ik ben niet te verontschuldigen, de Jood is niet te verontschuldigen, de heiden zonder de wet, de Joodse onder de wet, niet te verontschuldigen. In Romeinen 3 vers 9, vers 10 tot en met 11 staat, zoals geschreven staat, in Romeinen 3 vers 9 tot en met 11, er is niemand rechtvaardig, ook niet één, er is niemand verstandig, er is niemand die God zoekt. Niemand rechtvaardig, ook niet één. Excuus. Zij die zonder de wet zijn, weten het. En zij die onder de wet zijn, weten het. De hele wereld is te veroordelen. De hele wereld is voor kataklima. Verdoemenis. Niemand kan de wet vervullen. En dat vraagt God ook gelukkig niet van ons. Dat vraagt hij niet van ons. Hij wilde slechts aantonen door de wet hoe zondig wij waren en hoe hard wij een verlosser nodig hadden om aan de standaard van God te kunnen voldoen. Hij wilde ervoor zorgen dat de mens enige richtlijn en grens zou aanhouden totdat het geloof zou komen. Daarom werden we als gevangenen opgesloten. Het hield ons een soort van in het gareel, zeg maar. Totdat uiteindelijk het geloof zou komen. Hij wilde zorgen dat de mensen niet helemaal extreem ver weg waren, zeg maar, zodat er geen maagd meer overgebleven had geweest om Jezus uitgeboren te laten worden. Dus, want als er geen wet was, was er geen overtreding. En de mensen gingen gewoon echt een beetje rechtstreeks op de hel af. Met een noodgang, zeg maar. En het ging van kwaad tot erger, zeg maar. En dus, het was nodig dat God dit deed. Het was genade dat God dit deed. Dat hij ons de wet gaf. Zodat we zouden begrijpen dat we een verlosser nodig hadden. Maar tegelijkertijd ook dat hij ons in geheel kon houden. Totdat het geloof gekomen zou zijn. En wij niet zo ernstig afgegleden waren. Dat er geen maagd meer was om Christus uit te doen voortkomen. Romeinen 3 vers 19 tot en met 20 zegt, wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, omdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doenwaardig wordt voor God. Daarom zou uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden, want door de wet is immers kennis van zonde. Dus de wet is gekomen om ons te laten zien hoe uitermate zondig we zijn. En dat we onszelf niet kunnen verlossen en dat we een verlosser nodig hebben. Om ons in het gereel te houden, hij was onze leermeester. Maar toen kwam Jezus en hij sprak deze woorden in Matthäus 5, vers 17 tot en met 20. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar, ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één tittel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Want ik zeg u, als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën, zult u beslist het Koninkrijk der Hemelen beslist niet binnengaan. Nou, er zijn heel veel mensen die zijn gaan geloven dat Jezus hier bedoelt dat wij iedere jota en iedere titel van de wet dienen te vervullen. En dat als wij niet beter ons best doen dan de fariseeërs en de schriftgeleerden, wij het koninkrijk van God niet zullen binnengaan. Want zo wordt deze tekst gebruikt door mensen die zeg maar denken dat ze nog onder de wet of de wet moeten houden of wat dan ook. Maar Jezus zegt niet dat wij die wet moeten vervullen. Nee, want we hebben gelezen dat we dat niet eens kunnen. Niemand kan door de wet gerechtvaardigd worden. Niemand kan de wet vullen. Niemand redt dat. Het is onmogelijk. Niemand is vrij van zonde. We hebben allemaal gezondigd. Dus dat gaat niet lukken. Nee, hij zegt, ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Wie is gekomen om de wet te vervullen? Christus is degene die gekomen is om de wet te vervullen. Dus in Jacobus 2 vers 10, als wij het zouden moeten zijn, er staat wie de hele wet in acht neemt, maar op één punt struikelt, die is schuldig gevonden aan alle geboden. Nou, ik kan je één ding zeggen. Iedereen is minimaal op één punt gestruikeld. Niemand is rechtvaardig, niemand is vrij van zonde. En één ding is zeker, God zou ons nooit iets vragen van wat wij niet zouden kunnen. Hij zal je niet iets geven wat je niet aan kan. En wij kunnen de wet niet vervullen. Dat niemand kan de wet vervullen. Niemand, niemand, niemand. Jezus zegt dus, de wet moet vervuld worden. Maar ik ben gekomen om die te vervullen. Ik ben de vervulling van de wet. Denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen. Ik ben gekomen om die te vervullen. Matthäus 5 en 17. Hij is gekomen om de wet te vervullen. Nou, Jezus vervulde deze door zijn volmaakte leven. Hij vervulde deze door zijn verlossende dood. En hij vervulde deze door zijn opstanding. Hij maakte de wet krachteloos en kocht ons hiervan vrij. Wat geweldig nieuws is. Galaten 3 vers 13 zegt, Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven, vervloekt is een ieder die aan een hout hangt. Weet je, de wet veroorzaakte vloek in ons leven omdat we probeerden het allemaal wel, maar het lukte ons niet. Het is gewoon verschrikkelijk. Paulus schrijft er ook over. Misschien dat ik er nog even naartoe ga zometeen, maar misschien ook niet. In ieder geval, wat bedoelt Jezus dan met de gerechtigheid van ons die groter moet zijn dan die van de schriftgeleerden en de farizeeërs? Weet je, onze gerechtigheid op basis van de wet zou nooit groter kunnen zijn dan die van hen. Ik bedoel, zij waren gewoon, hè, zij waren dag en nacht waren ze bezig met de wet. En zij waren voorstanders van de wet, zij waren wetgeleerden. Dus wij zouden onze gerechtigheid op basis van de wet nooit groter kunnen maken dan die van hun. Weet je, tenzij je als kind ook opgegroeid wordt daarmee en dan daarmee opgevoed wordt en dat zeg maar doet er al heel je leven lang. Maar ik bedoel, wij nu Joden of heidenen zonder de wet, die kunnen nooit onze gerechtigheid die op basis is van de wet groter maken dan die van de farizeeërs. En terwijl hij zegt, de gerechtigheid moet wel groter zijn dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën. Dus waar heeft hij het dan over? Nou, het kan alleen maar groter zijn wanneer wij de gerechtigheid van God worden uitgenaderd door geloof. Galaten 3 vers 11. Dus niet uit de werken van de wet, opdat geen vlees voor hem zou roemen. Maar nu, Romeinen 3 vers 21 tot en met 24, is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en door de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Zie je dus, wij allen die in Christus Jezus geloven zijn zonder de wet gerechtvaardigd voor God door genade uit geloof. De wet gegeven aan de Joden die een vloek was en die een vloek voortbracht in ons leven en niemand tot rechtvaardigen maar juist op zijn knieën moest brengen is volledig vervuld en afgeschaft door onze verlosser. Wij zijn niet meer onder een leermeester. Wij zijn niet meer gevangen gehouden door de wet. We zijn ervan vrijgemaakt. Lieve mensen, want wij hebben een gerechtigheid gekregen die groter is dan die van de farizeeërs en de wetsgeleerden. Die groter is dan die leiders, want wij hebben een gerechtigheid die is nu uit God. En wat een heerlijkheid en wat een zegen dat wij niet meer onder de vloek van de wet zijn, maar onder de zegen van Abraham. Wij zijn nu samen met de gelovige Abraham gezegend. Weet je, en het is gewoon fantastisch. Dus laat jezelf dan ook gewoon nooit geen juk meer opleggen door mensen, door doctrines en dwalingen. Laat je geen juk meer opleggen. Weet je, laat je niet meer vertellen van je mag dit niet en je mag dat niet en je moet zus doen en je moet zo doen. En als je dit niet doet, dan zal God dat doen. En als je dat niet doet, dan zal God dit doen. En weet je, en ja, het klopt dat je bent behouden door genade, maar nu moet je al deze regels, wetten en bepalingen gaan naleven en feesten houden en toestanden en weet ik wat allemaal. En je moet de Sabbat hebben en je moet dit en je moet dat. En stop ermee. Stop ermee. Wees niet overgeestelijk. Wees niet wettelijk. Wees niet wettisch. Wees niet legalistisch. Weet je, je bent niet meer onder de wet. Je bent vrijgemaakt van de wet. Ga jezelf dan ook niet weer tot wet worden. Ga jezelf dan ook niet weer wetten op laten leggen. Ga jezelf dan ook niet meer weer onder de wet brengen. Paulus zegt, als jij je probeert te rechtvaardigen door het houden van de wet, ben je uit de genade gevallen. Weet je, dus je moet dat niet proberen. Ga niet proberen om op wat voor manier jezelf te rechtvaardig voor God door je aan allerlei. We hadden bij ons op de missiereizen krijgen we heel veel mensen uit allerlei verschillende denominaties, maar ook gewoon mensen. Ik had iemand, deze komt toevallig uit een geestvervulde kerk. En die dan gewoon bekeerde dopen naar de Heilige Geest, zeg maar. Dat bedoel ik eigenlijk mee te zeggen. En die was ook bij ons op missie. En die zei van, ik eet geen varkensvlees. En ik eet dit niet en ik eet dat niet. En ik eet zus niet en ik eet zo niet. Dus ik vroeg haar van, waarom eet je niet? Ben je allergisch? Of weet je, heb je een speciaal dieet? Wat is de reden waarom je dat niet eet? Nou, omdat de Bijbel zegt dat onrein is. En het is onrein. En dus omdat het onrein is, ja, eet ik het niet. Want ja, ik wil gewoon daarin gewoon gehoorzamen, zeg maar, aan God. Dus ik zeg van, oké, dus jij wilt je gehoorzamen aan die wet die God gegeven heeft in het oude verbond aan het Joodse volk, door dat niet te doen. Ja, zegt ze. Dus ik zei van, nou, sorry dat ik het zeg, maar hou je dan ook aan alle andere wetten? Hou je dan ook aan alle andere regels? Of alleen maar aan deze regel? Ze niet aan alle andere regels. Niet aan al het andere. Maar weet je, lieve schat, zei ik tegen haar, als jij één ding houdt, moet je alles houden. Je kan niet maar één ding van de wet houden en dan de rest niet. Dus of je houdt de hele wet, of je houdt geen wet. Als je de hele wet houdt, maar op één punt struikelt, ben je schuldig gevonden voor de hele wet, aan alle geboden, Jacobus 2 vers 10. He, dus dan heeft het dus totaal geen zin, want die heb je nu al 100.000 keer gebroken, omdat je maar aan één wet houdt. Dat is niet het niet eten van bepaalde producten. Weet je, en daarbij, zeg maar, als jij door de wet jezelf door het houden aan deze wet, hè, zeg maar, jezelf wilt rechtvaardig voor God, ben je uit de genade gevallen, is wat de Bijbel zegt. Dus de Bijbel zegt dat alles wat wij zegenen in de naam van Jezus, is rein voor ons. Wij kunnen alles eten en alles drinken wat wij willen, ja, als we het zegenen in de naam van Jezus. Maar als jouw geweten jou veroordeelt, nou, eet het dan maar niet, want dan wordt het zonde voor je. Maar om het niet te eten, omdat God dat zegt in zijn woord, in het oude verbond, onder de wet, weet je, die wet is niet meer van toepassing op jou. Jij hoeft dat niet te doen. God gaat jou niet straffen omdat je varkensvlees eet. Als jij jezelf tot wet probeert te zijn, dan breng je jezelf als het ware onder de vloek. Weet je, je doet jezelf te kwaad mee. Nou, ik bedoel, als iemand geen varkensvlees wil eten, eet geen varkensvlees. Ik bedoel, ik ben ook zelf geen voorstander van varkensvlees. Het is heel sporadisch dat ik een keer varkensvlees eet. Maar het is niet dat ik geen varkensvlees eet omdat ik maar aan Gods wetten wil houden. Want ik ben niet onder de wet. Ik ben onder de genade. Ja, dus ik kan eten wat ik wil en ik kan drinken wat ik wil. Alleen, ik weet wat gezond voor me is en wat niet gezond voor me is. Dat is iets anders. Dat is een andere overtuiging. Ik stop bepaalde voedsel niet in mijn lichaam. Ik eet nagenoeg nooit. Dat zou misschien één keer per jaar een keer gebeuren. Omdat het op dat moment zo uitkomt. Wat dan, maar in principe eigenlijk nooit meer. Eet ik bijvoorbeeld fast food. Ik zal geen namen noemen verder. Maar gewoon al die bekende fast food ketens. Daar eet ik niks van. Dat is allemaal troep, bagger. Het is gif voor je lichaam. Dus ik stop dat niet in mijn tempel. Niet omdat dat ik probeer de wet van God te vervullen en mijzelf te rechtvaardigen voor God door het niet te eten. Nee, ik eet het niet omdat het slecht voor me is. Dus dat is een andere reden, een andere motivatie. Ik ben niet onder de wet. En ik zei tegen haar, jij bent ook niet onder de wet. En dus ik heb het aangetoond. Ik zal nu niet alle Bijbelteksten aanhalen, maar Paulus spreekt er veel over. Ook over afgodenvlees en al die dingen meer. Maar ook over Petrus, die zag van, weet je, al die onreine dieren. En God zegt, wat ik rein noem, mag je niet onrein noemen. En wat ik heilig noem, mag je niet onheilig noemen. En weet je, en gewoon dat we niet meer onder de wet zijn. Dat we vrijgemaakt zijn van de wet. En dat we vrij zijn van al die dingen. Dat we, Galaten 3 vers 13, dat we zijn vrijgekocht van de vloek van de wet. Omdat Christus voor ons een vloek is geworden. En wij zijn nu zeg maar niet meer onder die leermeester. Wij zijn nu niet meer onder de wet. En daardoor weet je, hoeven we dus ook niet meer proberen om dat te gaan vervullen of ons daaraan te gaan houden. En nadat ik dat haar allemaal had laten zien, zei ze, mag ik een carbonaatje? Dus die begon gelijk alles te eten wat ze, waar ze zin in had. Zeg. Want ze zei, ik vind het allemaal heerlijk. Alleen ja, ik eet het niet vanwege dat. Ik zeg ja. Het is ook niet gezond voor je, weet je. Dus ik bedoel, God zegt dingen echt met een reden. Maar je hoeft het niet te laten, omdat je probeert die wet te vervullen, zeg maar. Nou, anyway, je begrijpt mijn punt. Dus, maar er zijn mensen die zichzelf gewoon tot een wet zijn. Ik ken mensen die bezig zijn om gewoon alle feesten, alle Joodse feesten te vieren. En zich aan alle dat soort dingen te houden. Aan maanden en tijden en dagen en weet ik wat allemaal. Daar proberen ze zich allemaal aan te houden. Maar je weet je, doe je ding. Weet je, ik bedoel, doe je ding. Maar als jij dat doet omdat je denkt dat je het moet doen om jezelf te rechtvaardigen voor God, ben je onder de wet en ben je uit de genade gevallen. En dan heb je een probleem. Dat wil je niet. Je wil onder de genade blijven. Ik bedoel, als jij zo wil leven, hey, prima. Maar niet om je te rechtvaardigen voor God. Alsjeblieft niet. Want geen werken van de wet, geen vlees, kan zichzelf rechtvaardigen voor God. Dus de enige rechtvaardiging die je nodig hebt is door Christus Jezus. Uit genade door geloof. En daar wil ik in de volgende les met jullie over gaan hebben. Over genade. En daar ben ik mega enthousiast over. En ik hoop dat deze les je gezegend heeft. Dat je wat wijzer bent geworden. Het is natuurlijk, ik raak gewoon de basis aan. Zeg maar, er is natuurlijk veel meer over te zeggen. Ik zou je willen aanraden om Romeinen te lezen. De brief Romeinen. Daar kun je heel veel uithalen daarover. Ook Galaten kun je er heel veel over uithalen. Dus dan zou ik je willen aanraden om die twee boeken te lezen. Meerdere keren te lezen. Zodat je meer inzicht en begrip daarover gaat krijgen. Ik hoop dat je er wat aan gehad hebt. En ik hoop je te mogen verwelkomen in een nieuwe aflevering van de serie One Basics. God bless you. Doei doeg.
4: Wat geweldig dat jij luistert naar de One Basics podcast. Zijn deze afleveringen voor jou een bemoediging? Geef ons dan een positieve review. Zo wordt de podcast namelijk beter gevonden en kunnen we nog meer mensen bereiken. Alvast bedankt en tot de volgende keer.
3: God Radio, het geluid van hoop.
5: Dit is Gospel Truth met Andrew Womack op God Radio.
6: Today I'm continuing to teach on how to harness your emotions. I tell you, that's a new concept to a lot of people. They don't control their emotions control them. But the scripture not only tells us how to control our emotions, but it gives us commands. Jesus said, don't let your heart be troubled. The night before he was going to be crucified and these disciples were going to be plunged into the worst time of their whole life, he gave them a command, let not your heart be troubled. He said at the end of that same message in John chapter 16, verse 33, in the world you're going to have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. So he said, even in the midst of tribulation, you're supposed to be of good cheer. Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice, Philippians chapter 4, verse 4. Anyway, I dealt with all of those things last week and showed that emotions are not just a byproduct. They aren't the caboose on the train. They're more like the engine. You actually conceive sin in your emotional realm. You can't sin unless you conceive it, first of all, in your desires, in your lust. So we've already dealt with all of that. And then yesterday I began an introduction, and this week I'm going to be talking about Christianity and psychology and pointing out some of the differences. And I'm not doing this because I'm out to attack anybody. I'm aware that there are Christian psychologists, and I'm aware that many people have received help to a degree through psychology, and they're going to take offense, and I'm not looking forward to being criticized and people coming against me, but I've just learned that if you're planting seeds, you got to root out the other things that would choke that seed and keep it from working. And psychology has become so prevalent in our society, even Christian culture it is entered into, and there are so many values that we have just drunk the Kool-Aid. We have swallowed the pill that's been fed us, and it's completely contrary to the Bible. So yesterday I started giving an introduction showing you that the foundation of psychology, the origin of it, even the very definition of it is contrary to what the Word says, because it's only dealing with things from a soulish, mental perspective and ignoring the spiritual realm. And so let me just make some points here. I do agree with psychology on some things. Here is the definition of psychology. I wrote this down. It says, psychology is the science of mental processes and behavior. And I do agree that our behavior, it comes from the way we think. I believe that that squares 100% with Scripture. Proverbs chapter 23, verse 7 says, for as he thinketh in his heart, so is he. And the context of that is, it's talking about when you go into a rich man's house, don't be deceived by his dainties. Don't be fooled by all of his trappings. It's not these external things. It's as he thinks in his heart. That's the way that he is. You can take a pig and clean it up and put perfume on it, put a bow in its hair and paint its toenails, but it's still a pig. And I guarantee you, if you let that thing go, it'll go straight to the slop and wallow in the mire because that's its nature. You can take a person and you can put them in a palace and you can dress them in fancy clothes and do everything, but it's as they think in their heart. That's the way that they are. And I believe that that is 100% true. And psychology is the process of the mental process and how it influences behavior. I agree with that our actions are totally a product of the way we think. There's many scriptures on this. One that the Lord used to change my life is Romans chapter 12, verse 2. And it says, don't be conformed to this world, but be transformed. That word transform there is the Greek word metamorpho. It's where we get metamorphosis from. If you want to be like a little caterpillar that spins a cocoon and comes out a butterfly, if you want to change from a creepy, crawly caterpillar to a beautiful butterfly that can fly, you do it through the renewing of your mind, and you will prove the good, acceptable, and perfect will of God. That verse is showing that your behavior is a product of your mental processes. And so let me just say that I do agree with psychology on that. There are some similarities, but boy, there are a lot of differences too. Let me go back. I studied Sigmund Freud just enough to get, this was written that this was one of the main influences on his life. There was a man, Joseph Breuer, who was like a mentor. I think Freud worked with him or for him. And anyway, Joseph Breuer had this classic example where there was a woman who was taking care of her father, and he was on his deathbed, and so she was dealing with this tragic situation. And because of it, she was very depressed, she was suicidal, and one of the phobias that she had, she could not drink water. She would go days without drinking anything, and it was, of course, affecting her health. And so she came to this Joseph Breuer, he began to analyze her, and he kept, you know, just asking questions, and finally found out that it all went back to this woman. Anna had seen a woman drink water from a cup that a dog had been licking out of. And it so revulsed her that she got to where she couldn't drink water. She felt like, you know, every container might have been contaminated, and that was the cause of her actions. So he sat down and told her, this cup is clean. He had her clean it. He said, it's an unrealistic way you have of thinking. And when he finally convinced her that just because she had seen that one time, that didn't mean the cup that she was drinking out of was contaminated, he was able to help this woman get over it. And anyway, this became a major influence on Sigmund Freud, and he took this to show that all of our fears and all of our actions really go back to some mental process, and this is kind of where he developed his stuff and all of these things. So I agree with that. I don't have a problem with that. I believe that that was a right way to approach this situation. I do believe that our actions are controlled by our thoughts. Sometimes fears, irrational fears and stuff, and if you can go show a person that their fears are irrational and deal with it, well, then you can help them to change their behavior. I agree with those kind of things. That is not a problem. There are similarities there. But here are some of the major things that I disagree with psychology. And I'm going to just point out four different areas. I'm sure that it could be probably, this isn't necessarily a certain order that I'm putting them in. There could probably be more differences, but I'm just going to point out four different things. The first one is that psychology believes that your emotions are a byproduct of your environment or circumstances. In other words, they see the emotions, and there's a lot of things we could deal with here, but I'm teaching on how to harness your emotions, so I'm going to try and limit these comments to how it affects our emotions. But psychology basically teaches that emotions are just like a reaction, a byproduct, nearly a chemical reaction to your environment and circumstances. They do believe that your thoughts control actions, but they believe that your thoughts are just totally dominated by what happens to you. And hence, this is the reason that psychology comes up with, and they go back and tell you that when you were a child, you were abused, and that this fear and this phobia and this shame and this condemnation is what drives all of these things. And I don't disagree that your environment and your circumstances have an influence on you. But here's one of the major differences that I disagree with psychology. They teach that basically you do not have the ability to think and act differently than what your circumstances are dictating to you. Now, they do preach behavior modification, that you can modify this a little bit. You might be able to change to a degree, but you can't just totally act as if nothing had ever happened to you. Psychology teaches that your environment or circumstances is the driving force, that you are a product of your environment. You are made. And again, what this is doing

0: betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld laat een duidelijke verschuiving zien. Onrust neemt toe, structuren veranderen en zekerheid wordt schaars. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud, zodat het blijvende zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling stelt een persoonlijke vraag. Waar staat u? Veel mensen leven alsof tijd onbeperkt is en keuzes geen directe gevolgen hebben. Maar de Schrift maakt duidelijk dat ieder mens verantwoording aflegt. Zonde is niet slechts een fout, maar een richting. En die richting bepaalt de uitkomst. De confrontatie is onvermijdelijk. Het is niet voldoende om te weten wat goed is. Gehoorzaamheid is de maatstaf. Wie blijft leven naar eigen inzicht, bouwt zonder fundament. Dat wordt zichtbaar wanneer de druk toeneemt. Maar er is hoop. God biedt een onwankelbaar fundament. Hij nodigt uit tot bekering en geeft genade om opnieuw te beginnen. Hij vraagt geen volmaakt verleden, maar een bereid hart. Neem vandaag een beslissing. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Kies voor gehoorzaamheid, ook als het moeite kost. Vertrouw op Jezus Christus en bouw daarop verder. De tijd is nu. Uitstel is geen neutrale keuze. Wat blijft, wordt vandaag bepaald. Dit was het goede nieuws.
4: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
5: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB Plus en God.radio.

0: Dit is Faith Today, het geloofsopbouwende ochtendprogramma van Frontrunners op God Radio. Luister nu naar een nieuwe boodschap om je geloof te bouwen, je gedachten te vernieuwen en je dag te beginnen met Gods woord. Frontrunners Faith Today. Begin je dag met God.
1: Romeinen 8, vers 32. Hoe zal hij, die zelf zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alles overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Zo. God heeft alles gegeven wat hij had in Christus Jezus. Dus Paulus zegt, denk je dat het moeite heeft om ook maar iets anders ook te geven? Hij wil ons, naast dat hij Jezus heeft gegeven, alle dingen schenken. Alle dingen schenken. Weet je, ontvangen graag van de Vader. En ik geloof echt dat we hier kaders in los mogen laten. Omdat we soms in een denken zitten van ja, dit kan wel en dat kan niet. En ik ga een verhaal vertellen wat niet altijd iedereen kan waarderen. Maar het is wel een leuk verhaal. Ik vind het leuk. Op een gegeven moment, dat is een ander verhaal. Ik had, op een gegeven moment toen ik jeugdleider was, had ik een auto gekregen. En dat was een hele kleine rode Peugeot. We hebben hem nog steeds. En op een gegeven moment de bediening groeide en eigenlijk die auto werd te klein, want we namen vaak camera-spullen mee, teams mee. En het was net zoals die visvangst die niet in de boot paste, dus zaten wij met z'n allen in mijn auto op weg naar dienst of moesten met 2 of 3 auto's gaan. En op een gegeven moment dacht ik, nou weet je wat, we gaan God geloven voor een nieuwe auto, we hebben een nieuwe auto nodig. Dus, en terwijl we aan het sparen waren voor een nieuwe auto, kregen vrienden van mij die voorgangers waren in het noorden van het land, kregen een auto-ongeluk. En dus zij hadden geen auto meer, hij kon niet naar de gemeente rijden. En ik zei tegen Femke, joh, zullen we onze hele spaarrekening leegmaken? Zullen we voor hun een auto kopen? En Femke zei, dat is goed. Dus we gaven eigenlijk alles wat we hadden, gaven hun en zij kon een auto kopen. We hadden nog steeds geen auto. En toen dacht ik van, joh, weet je, ik ga gewoon God, we gaan God geloven voor een auto, we gaan bidden voor een auto. En toen, ik hou wat van specifiek bidden. Dus ik dacht, ja, wat voor auto wil ik eigenlijk? Is nou wel een leuk verhaal, hè? In ieder geval, op een gegeven moment, ik had een paar auto's in mijn hoofd. En ik had eerst een bepaalde auto in mijn hoofd, ik zal niet zeggen wat. Maar dat was eigenlijk niet wat ik echt wilde. Dat was gewoon, ik dacht, nou dat kan nog, weet je wel. In ieder geval, ik ging naar een garage toe. Ik zei, joh, ik denk dat ik die auto wil. En zou je eens voor me willen kijken? Ik zei, joh, dat moet je niet doen. En die man was een christen. Hij zegt dan 2 redenen. Ten eerste zijn die auto's slechte kwaliteit. En ten tweede, hij zegt, joh, dat zitcomfort van zo'n auto is niet goed. Hij zegt, aantal uren dat jij in de auto zit om te spreken. God zit er niet op te wachten dat jij je lichaam verslijt omdat je in een goedkope auto rijdt. Dat is zo. Dat advies krijg je niet heel vaak in een... Dus ik zei, hij zei, ja, maar wat wil je echt? Ik zei, ja, ik zou eigenlijk een BMW willen, maar ja, dat kan natuurlijk niet als spreken. Hij zegt, jawel joh, daar gaan we gewoon voor. Dus ik dacht, oké, ik ga God geloven voor een BMW. Dus ik zei tegen Femke, weet je, ik vond een BMW mooi. Ik zei tegen Femke, joh, wat voor auto zouden we nou willen? Dus ik zei, ja, een BMW in die kleur, met die kleurbekleding. Dan wil ik ook een automaat, want ik zit veel in de file, hoef ik niet meer te schakelen. En we zaten gewoon te fantaseren. En op een gegeven moment had ik echt gewoon een beetje mijn droom-BMW voor ogen. Dus ik dacht, ja, hier ga ik voor bidden, hier ga ik voor geloven. Ze zeggen, maar dat is niet nodig. Nee, maar wel leuk. Ja. En we dienen een hele goede vader. Ja. En sommigen, ja, maar, kijk, dan denken ze, ja, maar weet je, ja, maar... Weet je, de materiële rijkdom en heiligheid gaat niet samen. Nou, God is de allerheiligste en de allerrijkste. Yes. In ieder geval, op een dag, ik stond in geloof voor een auto. En het was heel bijzonder, want we hadden op een gegeven moment een dienst. En God zegt tegen mij, vanavond gaat er iemand naar je toe komen om je een auto te geven. Ik dacht, oké, nou, ik ben benieuwd. Die avond komt er iemand naar me toe. Die zegt, ja, God heeft gezegd dat ik je een auto moet geven. Wat voor auto wil je? Dus ik zeg, een BMW. Hij zegt, dat is goed, wat kost die? Dus ik zeg, nou, dan gaan we uitzoeken. Dus een vriend van mij hiernaast het autogarage. Ik zeg, ik had niet te veel gezegd, ik moet een BMW hebben, een station, moet veel in kunnen, moet een automaat zijn, ga maar zoeken. En na een week belt hij me op, 2 weken belt hij me op. Hij zegt, ja, ik denk dat ik hem gevonden heb, kom je meekijken. En hij neemt me mee naar die auto. En het was een hele specifieke lichtbruine kleur, een beetje aparte kleur. En het is exact de auto waar ik voor gebeden heb. Exacte bekleding, exacte kleur, alles hetzelfde. Dus ik zei tegen hem, ik heb hem gevonden, dit kost. Hij zegt, die is goed, komt eraan. En vervolgens, en dit is het leuke aan God. Sommigen zeggen, ja, maar het onderhoud is duur. Iemand anders zei, oh, heb je die auto gekregen? Zet hem op mijn naam, ik betaal al het onderhoud. En daarna komt er iemand naar me toe die zegt, hé, je rijdt toch veel om te spreken? Zeg, ja, hier heb je een tankpas van mijn zaak. Vanaf nu betaal je nooit meer. Dus het ding is, ik kwam laatst bij een kerk en zei, je kan toch niet in zo'n dure auto rijden? Ik zei, nou, die van jou is duurder. Ja. Hij zegt, hoezo? Ik zei, dat ding kost helemaal niks, joh. Hij zegt, hoezo dan? Ik zei, alles wordt betaald door de Vader. Weet je, dat is de manier waarop we moeten gaan denken. Ik was vandaag bij een nieuw pand aan het kijken. En die makelaar zei, ja, dit kan lastig zijn. Want ja, daarnaast de buren, die willen weten wie erin zit. En wat voor bedrijf, omdat ze er geen last van hebben. Dus die kunnen het tegenhouden. Ik zei, nou, mijn bovenbuurman, die krijgt alles er doorheen. Ja. En die auto rijdt heerlijk. Het is echt een zegen. Het ding is alleen, sommigen zeggen, maar dat kan toch niet? Jawel, oh, kijk maar, hij rijdt goed. Weet je, het ding is, weet je, soms zitten we daar in klem. En dit is nog het gekke in Nederland. Ik had echt een vriend van mij, die was voorganger. En die had op een gegeven moment een Volvo had hij gekregen. En daarna kreeg hij een Mercedes. Maar die Mercedes die was duurder dan, of was goedkoper, veel goedkoper dan die Volvo. Maar hij dacht, nou, Mercedes vind ik ook wel een keer leuk. Dus hij deed die Volvo weg, ging rijden in die Mercedes. Allemaal mensen liepen weg uit zijn kerk, omdat er een Mercedes was. Terwijl die andere auto was duurder. Weet je, maar de mensen in Nederland hebben er echt moeite mee. Als een spreker aankomt in een Skoda, niks mis mee. Maar die kan drie keer zo duur zijn als een BMW. Maar dat is een BMW. Weet je, maar dan denken we als slaven. We denken, oh, de Vader wil dat niet geven. De Vader bemoeit zich niet met dat soort dingen. En bovendien zegt Jezus, als je geeft, word je meer teruggegeven. Iemand zegt tegen mij, je moet die BMW weggeven. Ik zeg, en dan krijg ik een Rolls Royce terug. Ja, zien ze me helemaal aankomen. Ja, maar jij bent toch een prediker om toch alles weg te geven? Dat probeer ik al maandenlang, maar joh, blijf maar terugkomen. Weet je, we moeten anders gaan denken.
2: Halleluja. Maar dat is denken als een zoon.
1: Kijk, denken vanuit de slaven, vaak een religieus denken. En dit is misschien een heftige uitspraak, maar religieuze mensen hebben er geen probleem om God te dienen, maar wel een probleem als God hen dient. En dat zie je bij Petrus. 3 jaar lang dient hij Jezus. En op een gegeven moment zegt Jezus, ik ga je voeten wassen. Nee, Heer. Ik dien u. U doet niks voor mij. Terwijl Jezus wil dat graag doen. Jezus wil dat graag doen. En je moet denken aan deze tekst. Johannes hoofdstuk 13, mag je even opzoeken. Even kijken, nee, het is niet Johannes 13. Laat me even opzoeken. Ik denk dat Johannes 8 is. Je mag in ieder geval vast naar Johannes gaan. Dit is een, Sorry, het was Johannes 12. Dit is een apart verhaal, maar dit is gewoon voor mij persoonlijk. Op een gegeven moment toen ik mijn eerste auto gekregen had, toen was ik jeugdleider, er zit heel verhaal aan vast. Maar ik kreeg die auto. En ik had geen auto's, ik moest altijd auto's lenen om op spreekbeurten te komen. En ik weet nog goed, ik zat God te danken. Ik was zo dankbaar dat ik een auto had gekregen. Ik zei, Vader, ik dank u, ik dank u. Ik ben zo blij, ik dank u, ik dank u. En ik hoor kraakhelder Gods stem. En God zegt, nee, ik bedank jou. En ik dacht, nou, dit kan niet, dacht ik. Dus ik zei, Heer, dit snap ik niet. En God sprak tot me, Johannes 12, vers 26. Dat hoorde ik in mijn geest. Johannes 12, vers 26. En ik had nog geen bijbelschool gedaan, net als jullie, dus ik wist niet wat er stond. Dat is een grapje. En ik zoek die tekst op en dit staat er. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Eren. Weet je, God wil mensen ook gewoon bedanken, zoals de Vader mensen bedankt die voor hem werken. Kijk, de rijke jongeling, Jezus zegt, laat alles achter je. Eigenlijk was de uitnodiging, laat alles achter je, want ik ga voor je zorgen. Want Petrus zegt in hetzelfde hoofdstuk, want die jongen doet het niet. Ja, maar Heer, ik ben wel alles achtergelaten. Wat doet u voor mij? En Jezus zegt, joh, er is niemand die dingen achterlaat voor mij en ik zal het niet vergoeden in zijn leven. Ik zal het vergoeden. Hij zegt, het is onmogelijk om Jezus op de eerste plek te zetten en op de laatste plek te eindigen. Maar dat is anders denken. Oké, volgende. Een zoon heeft de autoriteit van de vader. Een slaaf laat dingen aan de meester over. Het allereerste wat die verloren zoon terugkrijgt is zijn ring. Geef hem een ring om zijn vinger. In die tijd was dat een zegelring of een familiering waarmee hij namens de vader beslissingen mocht maken. Als jij die ring had, kon je gewoon als een handtekening zeggen, hier betaalt de vader voor. Of de vader zegt dat dit moet gebeuren. En dan werd het uitgevoerd. Hij kreeg weer autoriteit. Hij kreeg weer autoriteit. Maar het denken van een slaaf laat alle beslissingen en dingen die gedaan moeten worden over aan de Heer. Maar een zoon doet dingen namens de vader. Dus Jezus dacht als zoon. En hij zag zijn discipelen als zonen. Waarom doen jullie niet iets aan de storm? Jij hebt autoriteit gekregen. En heel vaak hoor je christenen hoor je zeggen van ja, weet je, als God het wil en dan laten we het aan God over. Maar jij hoort te weten wat de Vader wil. Jij hoort te weten wat de Vader wil. En we hebben al gekeken naar die tekst in Jesaja 55, waar staat, mijn wegen zijn hoger dan uw wegen en mijn wegen zijn niet uw wegen. Dat gaat over de goddeloze. Dan zegt God, de goddeloze moet zich gaan bekeren, want mijn wegen zijn niet uw wegen. Zodat ze wel gaan denken op Gods manier. Efeze 5 vers 17 zegt, wees niet ontwetend, maar begrijp de wil van de Heer. Kijk, een zoon weet wat zijn vader wil, dus je kan beslissingen maken namens zijn vader. Dus je mag gewoon weten, ik heb autoriteit. Weet je, sommige mensen met evangelisatie en prijs God dat we evangeliseren, maar lopen over straat. Heer, mag ik voor die bidden? Heer, mag ik voor die bidden? Maar Jezus heeft gezegd, ga genees de zieken. Je hebt autoriteit. Snap je, als je timmerman, iemand vroeg een keer, maar ja, bid je altijd over elke spreekbeurt? Ik zei, joh, je bent timmerman. Ja, ik zei, bid je over elk project? Heer, mag ik hier timmeren? Hier mag ik daar timmeren? Nee, je hebt gewoon wijsheid. Je mag keuzes maken. En natuurlijk, als God zegt dat we ergens heen gaan, gaan we ergens heen. Als God zegt nee, dan zeggen we nee. Maar ik hoop dat jij dat ook doet met je werk. Maar voor de rest heb je toch gewoon autoriteit als een zoon. Dan mag ik toch gewoon kiezen. Je mag toch wandelen als een zoon. Je hoeft niet te bidden of je zieken mag genezen of demonen uit mag drijven. Je hebt autoriteit gekregen van de vader. Je verwacht dat een zoon initiatief neemt. Nou, hier gaan we later nog wel dieper op in, dus hier wil ik niet al te veel over zeggen. Maar een zoon kan gecorrigeerd worden door de vader zonder aan de liefde van het vader te twijfelen. De Bijbel zegt in Hebreeën 12 dat God corrigeert zijn zonen. Nou, laat me in één ding heel duidelijk zijn. God corrigeert niet met ziekte. Want Jezus zegt in Matthäus dat als u natuurlijke vaders al goede gaven geeft, hoeveel te meer uw hemelse vader die goede gaven geeft. Dus denken dat God corrigeert, dat je God wil mij iets leren met deze ziekte. Nee. Die ziekte komt niet van God. We hebben Handelingen 10 vers 38 gelezen. Jezus genas alle mensen die door de duivel overweldigd waren. Dat is hetzelfde als ik zeg, joh, mijn zoontje Matthew moet nou echt leren luisteren. Ik geef hem even een prik met wat virus erin. En ik zal hem eens even ziek maken. En nou gaan we eens even kijken of hij gaat luisteren. Als ik dat zou doen als natuurlijke vader, zit ik vandaag nog in de gevangenis. Maar we denken wel dat onze hemelse vader zo is. Door onze hemelse vader is veel beter. Het is een absurd idee dat God mensen ziek maakt om iets te leren. Kan je dingen leren als je ziek bent? Ja, maar je kan ze ook leren als je niet ziek bent. Hoe corrigeert God ons? Ten eerste door zijn Heilige Geest. Want Jezus zegt, ik zal u de Heilige Geest zenden, en daar gaan we toch een module over hebben. En die zal u de waarheid leren, die zal u onderwijzen. En ten tweede door het woord van God. 2 Timotheus 3 vers 16 zegt, de hele schrift is ons gegeven om ons op te voeden, te corrigeren en te weerleggen. Zodat we God toebehoren en goed werk doen. Dus God corrigeert door zijn woord en door de schrift. En ja, God kan omstandigheden gebruiken om je dingen te leren. Absoluut. En zelfs bepaalde dingen kunnen gebeuren in je leven. Maar God maakt je niet ziek om je iets te leren. Maar een zoon twijfelt niet aan de liefde van de vader als die gecorrigeerd wordt. Want je weet zelf, als je kijkt naar je eigen kinderen, moet je ze soms corrigeren. Ja, soms moeten ze even bijgestuurd worden. Maar dat maakt niet dat je minder van ze houdt. Ik bedoel, Matthew zit nu in de leeftijd dat hij het leuk vindt om heel de plant van Femke kaal te plukken. Dat is het leukste wat er is. En we hebben overal in het huis van die stopcontacten met beveiliging. En eentje zit los en daar kruipt hij altijd heen om die eruit te peuteren. Nou, dan moet hij gecorrigeerd worden. Dan moet je hem vertellen dat dat niet mag en dat dat niet de bedoeling is. Maar dat betekent niet dat je minder van hem houdt. Je corrigeert hem omdat je van hem houdt. Omdat je wil dat hij verder komt, dat hij opgroeit, dat hij opgevoed wordt. Want dat is het beste voor hemzelf. Dus een zoon kan gecorrigeerd worden door de vader zonder aan de liefde van de vader te twijfelen. Nou, deze is wel belangrijk. Een slaaf vindt het lastig om vanuit het hart van de vader te opereren, want die wil graag regels. En hier zie je dat een slaaf, Paulus vergelijkt een slaaf met het zitten van onder de wet. En dat kan je lezen in Galaten 3 en Galaten 5. Maar goed, daar gaan we nou niet allemaal op in. Maar als je de Galatenbrief leest, dan zie je eigenlijk dit. Dat slaven die opereren vanuit een wet. Dit mag wel, dit mag niet, gij zult niet. En Paulus zegt, het hele systeem van de wet werkt eigenlijk met een slavenmentaliteit. En heel veel christenen, die hebben een behoefte aan regels. Dus als je zegt, Jezus heeft jou vrijgekocht van de wet, je bent niet langer onder de wet geldt niet langer voor jou. Dan zeggen ze, ja, maar hoe moet ik dan leven? Want ik heb geen regels meer. Maar Paulus zegt, ik ben onder de wet van Christus. Wat is de wet van Christus? Dat is de wet van de liefde. Heb een ander lief. Liefde heeft de hele wet vervuld, zegt Paulus. Dus je wandelt in liefde vanuit de liefde van de Vader die in je hart is uitgestort. Dat betekent een liefde naar andere mensen toe en een liefde naar God toe. Want een zoon wil zijn vader niet bezeren. Een zoon luistert graag naar zijn vader. Dus een zoon functioneert vanuit liefde en door de Heilige Geest. Dat zijn de twee manieren waarop je geleid wordt onder het Nieuwe Testament. Door de Heilige Geest en door liefde. Paulus zegt in Colossenzen 2 vers 16, laat niemand u veroordelen als het gaat over eten, drinken of het punt van feestdagen, nieuwe maanden of sabbatten. Want deze dingen zijn slechts een schaduw van de toekomstige dingen. Want dit soort dingen uit het Oude Testament was slechts een schaduw, het verwees naar Jezus Christus. In Christus is de hele wet vervuld. Dus vanaf nu wandel je uit liefde, je wandelt uit relatie, je wandelt met de Heilige Geest. En als je dat doet, dan vervul je de hele wet. Want Paulus zegt, die oude mens, daar zaten de werken van het vlees, van je ziel en van je lichaam. Overspel, hoererij, onreinheid, al die dingen, zegt Paulus, zit hierin. Galaten 5. Maar dan zegt hij, maar je bent niet langer onder de wet, maar je hebt de geest van Christus ontvangen. En nu zit de vrucht van de geest in u. Liefde, vrede, geduld, blijdschap, al die dingen zitten hier. En die gaan regeren in je leven. En dan zegt Paulus, wie wandelen naar de geest, zullen niet wandelen naar de begeerte van het vlees. Dus dat is de wet van Christus, Galaten 6. Maar goed, die gaan we nou niet verder lezen. Een zoon leeft vanuit de voorziening van zijn vader. Daar hebben we al een beetje al over gehad, maar... Kijk, een zoon beseft gewoon, de vader geeft graag dingen. En jij hoeft te weten, vanaf nu hoef je dingen niet meer in je eigen kracht te doen. Dus dat betekent bijvoorbeeld als je je werk kwijtraakt, kan je heel krampachtig in je eigen kracht gaan zoeken. En het is goed om dan nieuw werk te zoeken, maar doe het met de vader. Bid om wijsheid, bid om zegen, bid om richting. En vertrouw dat God de deur opent. Als een deur niet open gaat, was het niet de wil van God. Maar weet gewoon, hé, er is voorziening bij de vader. De vader zorgt voor me. Door de vader kom ik nooit tekort. We hebben gezegd, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Er staat niet, de Heer is mijn herder. Ik heb niets. Waarom? Ja, de Heer is mijn herder. Nee, het moet andersom zijn. Dan zeg ik, joh, mij ontbreekt het dan niet. Hoe kan dat nou? Ja, de Heer is mijn herder. Hij zorgt voor zijn schapen. Dus je mag gewoon allerlei dingen samen met God doen. Weet je, en zelfs... Toen ik op HBO zat, op een gegeven moment moest ik stage lopen. En ik had helemaal geen zin om stage te lopen. En ik was jeugdleider en ik deed zoveel. Dus ik zeg, ja hier, ik moet een stageplek hebben. Ik wil niet verder dan een kwartier. En ik woon in Dussen. Daar zit überhaupt geen bedrijf. Maar goed, ik wil niet verder dan een kwartier. Ik wil de beste stagevergoeding hebben van de klas. En ik wil een makkelijke opdracht. En ik, op een gegeven moment kreeg ik een kans om ergens stage te lopen. Het was een kwartier rijden. Ik had de hoogste stagevergoeding van de klas. En ik had een hele makkelijke opdracht. Weet je, maar je doet dingen samen met de vader. Je doet dingen samen met de vader. Deze als laatste. En dan gaan we pauze houden. Hè? Jammer, hè? Ja. Een zoon kent het hart van de vader en weet dat de vader goed is. Maar een slaaf twijfelt aan het motief van zijn meester. Als jouw baas iets vraagt, dan denk je heel vaak dat het in zijn belang is in plaats van in jouw belang. Toch? Hij wil iets gedaan krijgen, hij wil iets hebben. Terwijl een zoon, die weet dat de vader goed is. Kijk, als God iets van je vraagt, is het nooit om je erger af te maken. Hij wil je beter maken, hij wil je helpen. Dus als Jezus vroeg van een rijke jongeling, maar laat alles achter je, zou hij niet zeggen, zo, nou ga je lekker arm door het leven. Doei! Nee, hij zegt, volg mij. Hij zegt, kom bij mijn team. Hier, ik zorg over 12 gasten, ze hebben nooit tekort. We kunnen eten vermenigvuldigen, God is goed. Bovendien was Jezus niet arm, maar dat is weer ander onderwijs. Want Jezus had Judas, die moest al het geld beheren. Als je geen geld hebt, heb je ook niemand nodig om het te beheren. Toch? En waar we zeggen, Jezus was gewoon om geld aan de armen te geven. En waar we zeggen, Judas was een dief. Hij stal regelmatig geld. Nou, als je maar 5 euro hebt en er zijn er 3 weg, dan valt dat heel erg op. Dan hadden ze zeker 2 te ruzie, maar de rest merkte het niet. Dus Jezus was niet arm. Bovendien had hij een eigen huis. Kunnen we allemaal uit de Bijbel laten zien. Het grappige is, de man die door het dak laat zakken, dat is in Jezus' eigen huis. Dus dan heb je wel geloof. Als je eerst denkt, ga Jezus een dak slopen en dan vraagt dat hij me wil genezen. Maar goed. Kijk, de Vader is goed. En als God iets van je vraagt, is om het je beter te maken, niet om je slechter te maken. Ik zeg altijd, God is een beloner, geen berover. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. God is een beloner, geen berover. God is een beloner, geen berover. En dit zie je dus, zeker in Nederland ligt vaak financiën ligt heel gevoelig in de kerk. Omdat we denken dat God iets van ons vraagt, dat we eigenlijk niet willen geven. Soms hebben we zelfs een grap dat Nederlanders laten zich dopen, maar ze houden een portemonnee boven water. Heer, regeer over mijn leven, maar dit gedeelte houden we even boven water, dat we nog niet onder de heerschappij van Christus. Omdat we denken als God iets van ons vraagt, is om iets van ons af te nemen in plaats van ons beter te maken. En dat is zo mooi, als je kijkt naar teksten in de Bijbel die gewoon spreken over financiën, zegt waar we vereer de Heer met je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, want dan gaat God je schuren vullen, hij gaat je overvloed geven. Dus God vraagt iets van je, maar niet om je arm te maken, maar om je beter te maken. Kijk, wij denken, God verschijnt aan Abraham, Genesis 12, vers 1. Abraham, laat alles achter je en volg mij. Nou, als in Nederland een Bijbel, iemand die een Bijbelschool gaat doen, en die zegt, ik ga alles achter me laten en achter God aan, dan zegt heel zijn familie, oh, die wordt arm. Als iemand zegt, God heeft me geroepen in de bediening, denk ik wel, oei, die wordt arm. Dat is eigenlijk hoe we vaak denken, oei, die gaat het lastig hebben om te leven. Nou, dat was niet het verhaal van Abraham, want het volgende hoofdstuk zegt erbij, maar Abraham was zeer rijk aan zilver, goud en van alles en nog wat. Jezus vroeg het niet van hem om hem arm te maken, maar om gewoon samen met hem op weg te gaan en hem beter te maken, met hem te wandelen. Dus altijd als God iets vraagt van je om te geven, is het niet om je arm te maken, maar om je verder te helpen.
0: Luister zometeen naar deze krachtige boodschap in Faith Today op God Radio.
3: Wist jij dat Frontrunners in 3 jaar meer dan 600.000 Nederlandstalige boeken heeft gedrukt om gratis weg te geven? Momenteel worden al die boeken vertaald en gratis verspreid in meerdere talen. Wil jij ons helpen met het gratis verspreiden van de boodschap van het Woord van God? Ga naar frontrunners.nl, geef een gift of word partner en bouw mee!
4: Wist jij dat de Bijbel in 3 Johannes 1 vers 8 zegt dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van de bediening? Dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat jij door jouw maandelijkse bijdrage hebt meegewerkt aan het bereiken van miljoenen mensen via ons onderwijs en dat mensen gered, genezen, bevrijd, veranderd en vervuld worden met de Heilige Geest. Bovendien help je door jouw partnerschap mee aan de honderdduizenden gratis boeken die we weggeven en de duizenden mensen die we trainen in onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al het resultaat wordt ook de vrucht op jouw leven als je partner bent van Frontrunners. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en wil je deel hebben aan de vrucht? Word dan partner en vul je maandelijkse gift in via frontrunners.nl. Als jij genezing nodig hebt, wil God jou genezen. Toen Jezus op aarde was, genas hij overal de zieken. De Bijbel zegt ook dat Jezus vandaag nog steeds dezelfde is. Jij kunt vandaag nog steeds genezing van God ontvangen. In het gratis boek Jezus aanraken ontdek jij hoe jij vandaag genezing kunt ontvangen. Bestel Jezus aanraken nu gratis op frontrunners.nl.
0: Luister nu verder naar Faith Today van Frontrunners op God Radio. Begin je dag met God.
1: Toen we net met onze bediening begonnen, op een gegeven moment hadden we best wel een grote financiële nood van een paar duizend euro. En ik was erover aan het bidden en op een gegeven moment was ik zelfs onder de douche aan het bidden, dus dan ben je heel wanhopig. Ik zei, we hebben echt hulp nodig. En God spreekt om me, word partner van die bediening. Dus ik zei, wacht even heer. Ik zeg, u heeft het niet begrepen. Ik zeg, ik heb geld nodig, niet over. Even overnieuw. U heeft vast verstaan dat ik het over had, maar dat is niet de situatie. We hebben hier een rekening liggen van een paar duizend euro. Maar goed, God sprak dat om. Ik zei tegen Fem, ik denk dat we partner moeten worden van die bediening. En we deden het. En de dag dat we het deden, kwam er iemand en die gaf ons een paar duizend euro om die rekening te betalen. Weet je, maar God vroeg dat niet om me armen te maken, maar hij zat achter mijn hart aan, achter gehoorzaamheid aan. En de Bijbel zegt, als je zaait, ga je oogsten. Weet je, hetzelfde mijn schoonvader is akkerbouwen. Weet je, die gooit dat zaad niet in de grond zodat de grond het krijgt, maar zodat hij oogst krijgt. En in Christus, ja, maar je mag niet geven om terug te krijgen. Moet je tegen een boer vertellen. Zeg, jij gooit dat zaad toch niet in de grond in de hoop dat daar een oogst komt, hè? Jezus, geven nu zal gegeven worden. Dat is gewoon een resultaat. Weet je, hetzelfde met tienden. God zegt, breng alle tienden in mijn huis. En dan zegt hij, waarom? Zodat ik de vensters van de hemel zal openen. Zegen zal uitgieten, je schuren zullen niet groot genoeg zijn. En ik zal de kaalvreten bestraffen. Vorig jaar zat er een koppel op de eerstejaarsschool. En die zaten echt zwaar, zwaar in de schulden. Duizenden euro's. Hij komt naar me toe en had hier onderwijs over gehoord op de school. Hij zegt, ik zie het. Hij zegt, maar ik snap het niet. Ik zeg, we hebben tekort en nou moet ik gaan geven. Ik zeg, hoe zit dat? Hij zegt, wat moet ik doen? Moet ik geven? Ik zeg, joh, je moet zelf weten wat je doet. Maar de Bijbel zegt, als jij dat doet, gaat God zegen uitgieten. En ik snap dat het een geloofstest is. Ik zeg, maar de Vader is goed. En hij vraagt het niet van je om je nog armer te maken, maar om je te helpen. Dus ik zeg, weet je wat we doen? We doen het als volgt. Ik zeg, je maakt je tiende over naar frontrunners. Wij zetten het op een aparte rekening. Als het niet werkt, krijg je het gewoon terug. Kijk, God zegt, beproef me maar, test me maar uit. Ja. Nou, als God zegt, hij mag testen, dan mag je testen. Dus ik zeg, joh, ga je tiende maar geven. Als jij zegt, het werkt niet, krijg je het allemaal terug. Hij zegt, goed, doen we. Hij begon zijn tiende te geven en wonder na wonder na wonder gebeurde. Echt wonder na wonder. En ze zijn vandaag totaal uit de schulden. God heeft echt een groot wonder gedaan. Van alle kanten werden ze gezegend. Er gebeurden bovennatuurlijke dingen, schulden werden afgelost. Echt, God begon ze gewoon te zegenen en te zegenen. En op een gegeven moment, ik zag op onze rekening, er bleven maar giften bij komen. Ik dacht, goh, gaat het wel goed of slaat hij door, weet je wel? Dat hij nog 10% houdt. Dus ik zei, joh, je bent er niet aan het geven. Hij zei, nee joh, we zijn zo gezegend, joh, we kunnen gewoon blijven geven. Hij had in één keer het hart geproefd van God. Weet je, en dat is zo krachtig. Lucas 6, vers 38, geven u zal gegeven worden. Dus zaai en je zult oogsten. God vraagt dingen van je. Niet om je slechter te maken, maar om je beter te maken. En een zoon beseft dat. Een zoon beseft, God is alleen maar goed. Als u die slecht bent, uw kinderen een goede gave geeft. Hoeveel te meer uw vader die in de hemel is. Geeft goede gaven. Jacobus 1 vers 17. Elke goede gave en volmaakt geschenk komt van boven. En daalt neer bij de vader van lichten. Bij wie geen verandering is of schaduw van omkeer. In andere woorden, God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen donkere kant. God heeft geen kant die je niet mag zien. God is alleen maar goed. God is alleen maar goed. Geliefde, ik wens dat u in alles goed gaat. Dat u gezond bent, zodat uw ziel goed gaat. Want de Heer is goed en zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Zijn trouw is van generatie op generatie. Jezus zegt, de dief of de duivel komt om te stelen, te roven en te vernietigen. Maar ik kom omdat ze leven hebben dat in overvloed. Kijk, een zoon die beseft, God is alleen maar goed. Een zoon beseft dat de vader goed is. Het hart van de vader is goed. Die twijfelt niet aan het motief van zijn vader. Dus dit zijn 10 eigenschappen van een zoon en van een slaaf. En straks gaan we daar nog verder iets mee doen. Maar nu eerst echte zonenkoffie. Halleluja. En het geldt ook voor de dochters natuurlijk. Hè? Dat is wel belangrijk. We hebben het over zonen, maar... Ze zeggen wel eens, weet je wel, hier op aarde zijn de vrouwen zijn de zonen van God, maar wij mannen moeten heel voor de eeuwigheid de bruid van Christus zijn. Dus we delen de last een beetje. Dus dit hebben we net behandeld en ik wil eigenlijk even, we gaan straks nog even... Ik wil eigenlijk voor 10 minuten even in groepjes uit elkaar gaan. Dus even met z'n... deze slide laat ik erop staan. Even met z'n drieën, vieren, zoiets. Even uit elkaar. Probeer eigenlijk mensen die je niet zo goed kent, om het even te mixen. En ik weet dat er een hoop punten zijn, maar... Bespreek nou eens in een aantal punten van, joh, wat doet het onderwijs met je? In welke dingen merk je dat je denken mag vernieuwen in zoonschap? In welke dingen merk je, wacht, ik denk misschien nog wel een beetje als een slaaf... En ga dus bespreken met elkaar van, joh, hoe zit dat? En hoe komt dat tot uiting in je leven? Dus dat mag je nu gaan doen voor een minuut of 10. Ja? Go. Oké, weer even centraal. Je mag weer terug gaan naar je plek. Gaan we even centraal. Je kan straks nog wel even verder praten als je wil. En we hopen natuurlijk ook dat je goede gesprekken krijgt. Gewoon tijdens de koffie. Tijdens volgende keren. En het is vaak heel goed hè, om even te sparren en te reflecteren en andere ervaringen te horen. Dat doet vaak echt iets. Het is heel goed om daar meer over te hebben. En we hopen natuurlijk ook dat je echt leuke nieuwe connecties krijgt via de Bijbelschool. Dat is natuurlijk helemaal leuk. En ja, we zijn toch een grote familie, dus je kan beter mijn familie leren kennen. Wie weet wonen ze later in hemel naast je. Hey, Jezus zegt ja, mijn vader die bouwt in hemel vele kamers en je weet nooit wie er naast je komt zitten. Dus... Ik kan beter op aarde alvast wel een beetje werken aan die vriendschappen. Misschien kunnen we een verzoekje doen hoor, dat weet ik niet, maar... Oké, ik wil eigenlijk een stukje onderwijs geven nog. We gaan vanavond de offer ophalen en ik wil eigenlijk kort een stukje onderwijs over geven wat best wel nieuw is. Wij kiezen voor een iets ander systeem. Heel veel bijbelscholen zeggen, joh, dit kost het en het kost 50 euro in de maand en dan kan je bijbelschool volgen of wat dan ook. Ik hou niet van dat systeem. Dat is om twee redenen. Omdat het in slaafdenken zit. Dit kost het. En daar hou ik niet van. Ten tweede, omdat je niet wil dat mensen niet naar een bijbelschool kunnen komen vanwege een financiële situatie. Dat ze geen bijbels onderwijs kunnen volgen. Dat zou ontzettend verdrietig zijn. Want iedereen heeft toegang nodig tot het woord van God. Maar wat heel interessant is eigenlijk, is dat er is een bepaald systeem wat God bedacht heeft waar heel weinig mensen zich bewust van zijn. En er is zelfs een heel bijbelboek gaat daarover. En dat is het Bijbelboek 3 Johannes. Maar als je vraagt aan mensen, wat staat er in 3 Johannes? Dan zitten mensen aan te kijken, ik wist niet eens dat 3 Johannes bestond. En 3 Johannes heeft ook maar 15 versen, dus je kan het in een minuut lezen. Maar het is wel een heel belangrijk boekje. En het gaat namelijk over Gods model, over het bouwen van het koninkrijk door bedieningen. Kijk, de Bijbel leert ons, je hebt kerken en je hebt bedieningen. Jezus is het hoofd van zijn gemeente en Jezus heeft bedieningen aangesteld, zegt Efeze 4 vers 11. Dat zijn leraren, herders, evangelisten, apostelen, profeten. Dat zijn bedieningen. En je hebt de gemeente. En dat zijn twee verschillende modellen waardoor God zijn koninkrijk bouwt op aarde. En het boekje 3 Johannes is eigenlijk geschreven om een model neer te zetten waarop een bediening kan werken, kan floreren. Dat is namelijk een model van partnerschap. En daar wil ik vanavond iets over zeggen. Financieel partnerschap. Ik heb er ook een boekje over geschreven. Maar dit is wel heel belangrijk. Even samenvattend, in de gemeente waar Johannes aan schrijft zijn twee leiders. Eén heet Gaius. Nou, die naam belooft niet zoveel goed. Maar hij is positief in het boekje. Ja, je moeder zou je maar zo noemen. Die dacht, dit wordt niks, Gaius. Maar goed, met Gaius is het goed gekomen, want die werkt mee. Maar er is een andere leider, Diotrephus, en die werkt tegen. En Johannes schrijft dan zijn briefje... En die hele brief gaat eigenlijk over financieel partnerschap. En hij zegt in zijn brief, ik kom naar jullie toe om dit uit te leggen, om dit aan de kaak te stellen, want het gaat niet goed. Hij zegt, maar dat duurt te lang, dus ik schrijf eerst aan jullie hoe het zit. En dan schrijft hij dit. En ik heb hem even gepakt uit de New Living Translation. Die vertaalt hem heel goed. En de HSV kan je er ook wel uithalen, maar er staat dit. En nogmaals, het hele briefje heeft maar 15 versen. Kostbare vrienden, jullie zijn trouw naar God. Wanneer je zorg draagt voor reizende bedieningen. Die langs jullie komen, ondanks dat je ze niet persoonlijk kent. Ze hebben me namelijk verteld over uw liefdevolle vriendschap. Ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen. Op een manier die God waardig is. Want ze reizen voor God. En ze nemen niets aan van mensen die niet in God geloven. Dus wij zelf horen hen te onderhouden, zodat wij hun partners mogen worden als zij de waarheid onderwijzen. Wat er aan de hand is in die gemeente, er zijn twee leiders. En de een snapt partnerschap en die stimuleert dat en die moedigt de mensen daartoe aan. Maar er is een andere leider en die probeert dat weg te houden bij de mensen. En Johannes zegt, dit onderwerp is zo belangrijk, dat hij schrijft daar een brief over om dat te corrigeren. En financieel partnerschap is eigenlijk een model waarop bedieningen, en wij zijn een bediening, we zijn geen kerk. Het financiële model waar een kerk op draait, is iedere zondag komen de leden en die geven in de collecte. En op die manier kan de kerk draaien. Maar bedieningen werken anders, want op zondagochtend is er niks te doen. Hier, als je kan maar komen, het is dicht. We zijn een andere kracht dan een kerk. We hebben een ander doel dan een kerk. Ons doel is de boodschap verspreiden die God ons gegeven heeft. Een kerk heeft met andere dingen te maken die heel belangrijk zijn. Is familie zijn, ook voor andere noden zorgen. Maar onze kracht is gewoon een boodschap brengen die God ons gegeven heeft. En daardoor zijn we ook bepaalde krachten die een kerk niet heeft. We kunnen veel sneller schakelen. Ik kan 3 weken naar het buitenland als het moet om te prediken. Voor een voorganger is dat veel lastiger. Maar dat is het model van reizende bediening. Ondanks dat we een locatie hebben, zijn we eigenlijk iedere zondag op reis. En gaan we veel naar het buitenland toe. En Paulus zegt, joh, wij willen niks aannemen van mensen die niet in God geloven. Het zou een schande zijn als ik een campagne doe in Afrika en daarna een offer op moet halen bij de ongelovigen om die campagne te betalen. Toch? Dus dat is niet het model waarop bedieningen draaien. Waarop draaien bedieningen? Partnerschap. Dus wat zegt Johannes hier? Een van de eerste dingen die we zien, partnerschap en reizende bedieningen zijn niet nieuw. Dus wat we hier doen is niet nieuw. Dat gebeurde al in de tijd van de Bijbel, dat je reizende leraar had, reizende bedieningen had. En hoe werden die ondersteund? De mensen die eigenlijk gebruik maakten van hun diensten, die werden partner, zegt het Nieuwe Testament. Die ontvingen ze met gastvrijheid. Dat gewoon betekent, ze gaven ze om te voorzien zodat ze verder konden gaan. En dat gebeurde dus altijd al. En dit is interessant. Door partnerschap is de manier waarop Jezus zijn bediening op aarde uitbouwt. Want hij zegt, ik vraag je om alsjeblieft te blijven voorzien voor deze bedieningen op een manier die God waardig is. Want ze reizen voor God. Of anders dan zegt, namens Christus. En ze nemen niets aan van mensen die niet in God geloven. Ik vind dat heel mooi. Als de Bijbel spreekt over geven, is er nooit een oproep om geven vanwege een nood, maar vanwege om God te eren. Dus de Bijbel zegt, eer de Heer met je bezit. De Bijbel zegt niet, het licht moet betaald worden. Nee, je geeft iets wat God eert. Je geeft, en dat is voor iedereen anders, voor het niveau waar je zit. Maar als mensen vragen, wat moet ik geven? Geef iets wat God in jouw situatie eer brengt. En dat verschilt voor iedereen. Maar als je heel veel geld hebt, is 10 euro niet iets wat God eert. Maar als je heel weinig geld hebt, kan dat een enorme eer zijn om te brengen aan de koning. Maar dat ligt eraan waar je zit. Maar hij zegt, als je dat doet, als je mee begint te bouwen, hij zegt, dan ben je aan het helpen, want ze reizen voor God en voorzien op de manier die God waardig is. Dus je bent aan het meebouwen om Jezus zijn bediening, Jezus zijn koninkrijk op aarde te bouwen. En dat is wat we willen. Amen. En soms verbaast het mij als het gaat om in de kerk en geven en dat is soms een ding in Nederland. Weet je, het is eigenlijk een schande dat we eigenlijk te boek staan als heel erg gierig, hè, over heel de wereld. Dus als je kijkt even om een ander... Ik spreek wel eens in Amerika en de eerste fout die ik daar maakte was dat ik mijn eigen hotel had geboekt en zelf een huurauto had geregeld. Die voorganger werd woest op mij. Hij zegt, hoe haal je het in je hoofd om een auto te boeken? Breng dat ding terug, wij betalen je auto. We stoppen je in een beter hotel. Hoeveel geld heb je nodig om te spreken? Ik zei, nou joh, het gaat gewoon prima. Weet je, die auto is prima, mijn hotel is prima. Maar zijn ding was, hij was aangetast in zijn eer. Want hij vond het een eer om mee te mogen bouwen. En ik had die eer uit zijn handen genomen door gewoon dingen zelf te regelen. Maar even aan te geven, dat is een hele andere houding die ze daar soms hebben. Maar in Nederland is soms mensen, ja, weet je, aan de kerk geven, oeh, lastig. Zullen we naar de Chinees gaan? Ja, is goed, bestellen we even 4 rijsttafels. Weet je, maar het kost dat 80 euro, maakt niet uit. Weet je, maar we moeten een andere houding hebben. En weet je, mag allebei, je mag naar de Chinees, helemaal prima, daar gaat het niet om. Het ding is, soms hoe kijken we aan? Een gift van 80 euro vinden we ontzettend veel geld, maar uit eten gaan van 80 euro, dat is een goedkoop restaurant. He, dan kan je toch voor 80 euro nog eten met z'n tweeën of met z'n drieën. Snap je, hoe kijken we soms aan tegen geld? Maar de Bijbel zegt, we bouwen Gods koninkrijk. Dus ze moesten de bediening verder helpen alsof ze Jezus helpen. Jezus zegt, wie u ontvangt, ontvangt mij. En wie mij ontvangt, ontvangt hem die mij gezonden heeft. Dit zegt hij tegen zijn discipelen als hij ze uitstuurt. En zegt hij, neem niks mee, want er zijn mensen die je ontvangen. En daarmee bedoelt hij eigenlijk, joh, je gaat mensen zegenen. En die mensen zullen je voorzien en zullen je verder helpen. En dan zeg je eens, maar wie mensen ontvangt, ontvangt mij. Dus daarom is het altijd belangrijk om in ons hoofd te houden. Als we geven, geven we, ja, we geven het aan een bediening. Maar de Bijbel zegt, in de hemel is het Jezus die het ontvangt in Hebreeën hoofdstuk 7. Hij is het die onze gaven, onze offers ontvangt. En door partnerschap, en deze vind ik zo krachtig, worden we mede-arbeiders van de waarheid. De Bijbel zegt, we moeten dan zulke mensen ontvangen, omdat we medearbeiders van de waarheid mogen worden. Waarom vind ik dit zo prachtig? Omdat we hebben allemaal een taak in het lichaam. En het is niet van iedereen de taak om te prediken of massa's mensen tot Jezus leiden in campagnes. Maar op het moment dat je partner, dat je meebaart, ben je een medearbeider geworden. Je bent een medewerker geworden. Dat betekent dat, weet je, een deel van de vrucht is van jou. Je hebt meegeholpen aan het resultaat. En dat vind ik geweldig. Iemand zei net nog in de pauze, man, je hebt geen idee hoeveel levens veranderd worden door deze Bijbelschool. En dat idee hebben we vaak ook niet, wat we exact kunnen zien. Maar het ding is, mensen die meepartneren, die worden in de hemel net zo hard bedankt als wij. Want ze hebben meegebouwd. De reden dat jullie hier kunnen zitten, is omdat mensen meepartneren dat we dit kunnen doen en doen en doen. En die mensen in de hemel krijgen dezelfde beloning. Dat is weer een ander onderwijs over beloning in de hemel. Maar er is een beloningssysteem in de hemel. En daar gaan we het ook nog wel over hebben in de Bijbel of in de lessen. Maar daarom vind ik het zo gaaf om te partneren met de bediening. Dat is toch zo gaaf als je later in de hemel komt en zegt, wauw, dankzij jou heb ik Christus leren kennen. Je zegt, joh, ik heb je nog nooit gezien. Nee, maar je was partner van die bediening. En die stonden te prediken in Afrika of Bulgarije of Oekraïne. En daar ben ik tot Christus gekomen. En jij had daar deel aan omdat je meehielp. Dus je wordt een medearbeider van de waarheid. Maar het probleem in die gemeente is dat iemand probeert dat tegen te werken. En dan zegt hij, als ik kom, zal ik een aantal van de dingen die hij doet en de kwade beschuldigingen die je maakt, tegen ons terecht wijzen. Want hij weigert niet alleen om reizende bedieningen te verwelkomen. Hij zegt ook tegen andere mensen dat ze hun niet mogen helpen. Dus financieel mogen steunen. En als ze hem wel helpen, zet hij ze uit de kerk. Nou, dat was geen goede oudste. Maar Paulus of Johannes zegt, dit kan echt niet. Hij zegt, dit kan echt niet. Hij zegt, ik schrijf nu en ik kom zo snel met jullie toe om dit terecht te wijzen. Want het hindert de bouw van Gods Koninkrijk. Het hindert de bouw van Gods Koninkrijk. Dus als we naar die dingen kijken, weet je, dan zien we gewoon dat het model wat wij gebruiken is partnerschap. Heel veel bedieningen hanteren maandelijkse donateur. Alleen in mijn boekje leg ik uit, er zit een verschil tussen een donateur en een partner. Een donateur geeft iets aan een organisatie zodat zij hun ding kunnen doen. Maar een partner werkt samen. Een partner zet samen iets op. En daarom hou ik van het begrip partnerschap, omdat het een Bijbels begrip is. Je bent samen aan het bouwen. Weet je, het is geen donatie wat je geeft. Het is iets wat je partnert. Je werkt samen met Jezus om zijn koninkrijk op aarde te bouwen. Weet je, een donatie kan je geven aan Greenpeace of wat je ook wil. Maar dat is iets anders dan samenwerken met Jezus om zijn koninkrijk te bouwen op aarde. Dan ben je in één keer een medearbeider geworden. Je bent aan het samenwerken. Dus ook als het gaat om offer die we ophalen, wil ik je eigenlijk vragen om te overwegen om partner te worden. Om ons te helpen op maandelijkse basis waar jij mee kan helpen. We hebben enorm grote plannen, enorm grote visie. We zijn extra mensen aan het aannemen. Sander komt voltijd voor ons werken. We hebben een andere jongen voltijd aangenomen. En de reden is gewoon, er zit zo'n drive in mijn hart, omdat er zoveel mensen zijn die Jezus niet kennen. Er zijn zoveel mensen die nooit van hem gehoord hebben. Er zijn zoveel mensen die niet gediscipeld worden. En we moeten het gaan doen in Nederland. Het is zo'n tijd dat het koninkrijk gebouwd gaat worden. En weet je, daarvoor hebben we gewoon gigantisch veel nodig om gigantisch veel te doen. En als je even, ik weet niet, als je fulltime werkt, eigenlijk even in verhouding zou je eigen salaris eens keer 2 moeten doen. Dan weet je een beetje wat werkgeverskosten zijn. Maar als je dat moet dekken met giften van €5, dan kan je nagaan hoeveel we er nodig hebben. Maar wat we proberen is zoveel mogelijk maandelijkse partners te verzamelen. Die gewoon zeggen, hey, wij bouwen mee, wij helpen mee. Zodat we constant kunnen doorbouwen in het Koninkrijk van God. Dus ik wil je vragen om vanavond, op basis van wat de Bijbel leert, om te vragen dat je partner wil worden. En kijk wat hij nog doet. Oh, ik ben uitgezet. Gaan we door naar de volgende? 2 verder. Ja. Dus ik wil je vragen, liggen machtigingskaarten op je stoelen. Maar als je geeft vanavond in het offer, wil ik je vragen om maandelijks partner te worden. En denk gewoon, wat eert God vanuit mijn situatie? Ik sprak ooit op een studentengroep en ze zeiden tegen mij, ja, hier kan je geen offer ophalen, want studenten hebben niks. Ik zei, nou, kijk, heb je wel eens die telefoons en die iPads gezien waar ze mee rondlopen? Dus ik zei gewoon tegen de studenten, joh, weet je, geef iedere maand hetzelfde aan het evangelie als aan je telefoonabonnement. We hebben nog nooit zo'n goede partneroproep gedaan als daar. Want die mensen beseffen, denk ik, wacht eens, wat ik aan mijn telefoon geef, kan ik makkelijk ook aan het evangelie geven. Iedereen zit in een andere situatie, maar ik wil je vragen, geef iets vanuit jouw situatie wat God eert. En we staan in geloof dit jaar voor minimaal 400 extra maandelijkse donateurs. Maar om mensen te helpen, we hebben ook een groep, en dat noemen we onze 1K-partners. 1K staat voor €1000. Dat klinkt vaak veel voor mensen, wow, €1000 geven. Maar als je terugreikt, is het €83 per maand. En dat is voor heel veel mensen, om gewoon te partneren, is dat te doen. Niet voor iedereen, dat begrijp ik, maar voor veel mensen wel. En ik wil je vragen zo meteen om te kijken, wat kan je vanuit jouw situatie doen? Of bid er gewoon voor, Heer, hoeveel mag ik geven? Leg een bedrag op mijn hart. En ik wil je vragen om ons daar maandelijks mee te helpen, zodat we Gods Koninkrijk door kunnen bouwen. Dat we gewoon gas kunnen blijven geven voor Jezus. En massa's mensen kunnen discipelen en winnen. En dat is de visie die God ons heeft gegeven. Dus, en daarnaast, wij helpen jou te samenwerken. Dus alle boeken die ik schrijf, krijgen partners gratis thuisgestuurd. Al het nieuwe wat uitkomt, USB's. Wat we ook doen, al onze maandelijkse donateurs zitten wel vanaf 15 euro in de maand. Die krijgen dat gratis, gewoon omdat je elkaar helpt bouwen. Dus ik wil je gewoon vragen, neem gewoon even een moment voor jezelf. En vraag gewoon af, wat kan ik doen vanuit mijn situatie om op maandelijkse basis mee te bouwen aan het evangelie? Wat is iets in mijn situatie wat God eert? En vraag dan eens gewoon aan God, heel veel mag ik geven? En als je het weet, liggen er mag geen kaart op je stoel en dan kan je ze invullen. Ik wil alvast bidden om de avond af te sluiten. En dan gaat zo meteen de offermand gaat gewoon rond. Je mag gewoon blijven zitten. Dank u, Vader God, voor vanavond. Heer, dat we hebben mogen leren over wie we zijn in u. Dat we steeds meer als een zoon mogen gaan denken, Heer. En niet als een slaaf. Dat we echt in uw huis mogen zijn en van u mogen genieten en met u mogen wandelen. Heer, en ik bid dat dat besef ontzettend diep in zal dalen bij iedereen, Heer. Heer, dank dat u ons daar openbaring voor geeft, dat we daaruit mogen gaan leven. Heer, ik dank u voor iedereen die geeft en iedereen die partner wordt, Heer. Heer, dank u wel dat u zegt, als we geven zullen we krijgen. Heer, en ik bid uw oogst, uw zegen daarover uit. In de naam van Jezus. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren naar een nieuwe uitzending van Faith Today. Begin je dag met God.
4: Het is beter om te geven dan om te ontvangen. Dat is wat Jezus zei. Dat klinkt misschien raar, maar Gods woord belooft allerlei zegeningen aan gevers. Ontdek de kracht van vrijgevigheid en hoe jij Gods koninkrijk kunt bouwen en ook zelf hierdoor gezegend wordt in het gratis boekje Leven door Geven. Bestel Leven door Geven nu gratis op frontrunners.nl. God geneest altijd. Deze opmerking roept veel vragen en reacties op. En daarom heb ik, Tom de Wal van Frontrunners, een boek geschreven over wat Gods woord echt zegt over genezing. En geef ik antwoord op de 35 meest gestelde vragen. Bestel het nu helemaal gratis op frontrunners.nl.
3: Ben jij gezegend door ons onderwijs via de radio, gratis boeken, online preken of fysieke bijeenkomsten? Help ons dan mee om nog meer mensen te bereiken in Nederland en buitenland door partner te worden van Frontrunners. Ons verlangen is om zoveel mogelijk mensen te bereiken en toe te rusten. Door jouw partnerschap help je ons mee miljoenen mensen te bereiken. Bovendien belooft Gods woord een oogst op wat jij zaait in Gods Koninkrijk. Ga naar frontrunners.nl, word partner en bouw mee.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
7: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom. Maar je raakt de vrede kwijt.
6: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
7: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
6: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
7: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
6: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
7: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
9: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via

0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij leren hoe je beter kan omgaan met geld? Luister dan binnenkort op God Radio naar Money Principles met Jesse en Wietske Borst. Het programma waar al jouw vragen over geld worden beantwoord.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: U luistert naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest.
1: De mens zal niet van brood alleen leven, maar van ieder woord dat komt uit de mond van de levende God. Hallo, mijn naam is Moses Semuze en welkom naar Dagelijks Brood. Dagelijks voedsel voor uw geest. We zijn bezig natuurlijk met het boek van Colossense. En we zijn inmiddels bij Colossense 3 gekomen. We zijn gisteren geëindigd bij Colossense 3 vers 15. Het zegt, laat de vrede van God heersen in uw hart, waartoe u ook in één lichaam geroepen bent. En wees dankbaar. Dus dankbaarheid is heel belangrijk. Liefde en dankbaarheid in alles wat je doet. Wees dankbaar. Dan vers 16. Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Dankbaarheid komt weer terug. Nou, hij zegt, laat het woord van Christus in u in rijke mate in u wonen. Hij zegt, laat de Bijbel, Gods woord, overvloedig in u zijn. Niet een beetje, overvloedig. Wees vol van het woord van God. En dan pas kan je elkaar onderwijzen. En elkaar terechtwijzen met psalmen, loofzangen, geestelijke liederen. Zing voor de Heer met dank in uw hart. Vers 17. En alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God en de Vader dankt door hem. Hij zegt, en alles wat u doet, met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heere Jezus. Doe dat alles in de naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt voor hem. Dus de Bijbel moedigt ons aan om alles wat wij doen in woorden en in daden, doe dat we het zullen doen in de naam van de Heere Jezus Christus. Nou, hoe gaat het lukken? Dat is vers 16 daarvoor. Hij zegt, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. Kijk, weet je, de mate van hoeveel de woord van God in u is, bepaalt ook uw woorden en bepaalt ook uw daden. Wanneer het woord van God in rijke mate in u woont, wat gebeurt er? Dat betekent dus dat u

0: woorden altijd vol zou zijn van de woorden van Christus. U zult alleen maar het woord van Christus willen spreken. Oké? Okay? En uw daden zullen dat ook weerspiegelen. Er is een spreekwoord die zegt, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Nogmaals, waar de hart vol van is, loopt de mond van over. Waar de hart helemaal vol van is, dat is waar de mond van overloopt. Dus wat er in je hart is, bepaalt ook wat uit je mond komt. En daarom zegt hij, laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen. In alle wijsheid. Onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht. Met psalmen, loofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. Zing voor de Heere, met andere woorden, zing met heel uw hart voor de Heere. Zing voor de Heere met dank in uw hart. En dan zegt hij in vers 18, dan gaat hij eventjes over op huishoudelijke dingen. Dan zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig zoals het behoort in de Heere. Mannen, heb je vrouwen lief en wees niet verbitterd tegen haar. Nou, sommige mensen hebben dit van gebruikt dat de vrouw is niks waard. Nee, dat is niet waar. Dat is niet wat hij zegt. Onderdanigheid in de Bijbel is niet van de vrouw is niet waard, niks waard. Nee, dat is het niet. Want de vrouw en de man zijn evenveel in Christus. Nou, in het huwelijk natuurlijk zegt hij, vrouw, wees uw eigen mannen onderdanig. Dus met andere woorden, ik geef vaak dit voorbeeld. Stel je voor dat je met een man, of jullie willen iets doen of zo. En jullie komen er niet uit. Jij en je man. Stel je voor, je bent getrouwd. En jullie gaan heen en weer met argumenten. Waarom wel, waarom niet, waarom wel, waarom niet. Je komt er niet uit. Nou, het is aan de vrouw om te zeggen, oké, man, u bent de hoofd van het huis. We komen er niet uit met gewoon argumenteren. Niet discussie, maar gewoon argumenteren. U bepaalt, jij bepaalt, mijn man. U bepaalt, want u bent het hoofd van het huis. En bepaal maar en dan gaan we gewoon wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Nou, wij zijn ook onderdanig aan Christus. Maar dat betekent niet dat Christus ons domineert. In liefde zijn we onderdanig aan hem, want we zijn zijn bruid. We zijn deel van zijn bruid, moet ik het beter zeggen eigenlijk. Hij is de bruidegom en we zijn een deel van zijn bruid. Nou, het is dezelfde picture. Het is hetzelfde plaatje van een man en een vrouw. Oké? De vrouw is vrijwillig onderdanig aan de man. En de man houdt van de vrouw. Net zoals Christus van de gemeente hield. Nou, hoeveel houdt Christus van ons? Christus houdt zoveel van ons dat hij was bereid om voor ons te sterven. En het maakt niet uit wat wij doen als we vergevenis vragen. Christus zal ons altijd vergeven. Zo dus hoort de man de vrouw lief te hebben. Dus de man is eigenlijk een moeilijkere taak. De vrouw is heel simpel, gewoon onderdanig zijn. In de zin van, eer uw man. Dat is belangrijk. Want de man is het hoofd van het huis, oké? Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles. Want dat is wel behagelijk voor de Heer. Kinderen, wees uw ouders gehoorzaam. Vader, sterg uw kinderen niet, omdat zij niet moedeloos worden. Dus met andere woorden, Paulus geeft ons altijd een balans, oké? Hij zegt, kinderen, gehoorzaam uw ouders. Gehoorzaam uw vader en uw moeder. Dat zegt tegen de vaders. Vaders, ga uw kinderen niet expres plagen. In de zin van expres dingen doen, waardoor ze moedeloos worden. En gewoon in één keer, op een gegeven moment gewoon klaar mee zijn. Wees gewoon liefdevolle ouders. Slaven, wees in alles uw aardse heren gehoorzaam. Niet met ogendienst, als om mensen te behagen, maar oprecht van hart in het vrezen van God. En alles wat u doet, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor de mensen. In alles wat wij doen, zegt hij, doe dat van harte als voor de Heer en niet voor mensen. Dat betekent als je ergens werkt. Doe niet dingen goed omdat de baas kijkt. Doe je werk alsof je voor God aan het werken bent. En dan zal je zien, je zal altijd gepromoveerd worden. Waarom? Omdat dan zul je alles excellent doen. Doe het alsof je voor God werkt en niet voor de mens. En in de wetenschap dat je Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Als vergelding de erfenis zult ontvangen, want u dient de Heer Christus. Maar wie onrecht doet, zal onrecht dat hij gedaan heeft terugkrijgen. En er is geen aanziens des persoon. Heren, behandel uw slaven rechtvaardig en op een gelijkwaardige wijze. U weet immers dat u ook een Heer hebt in de hemel. Nou, hoofdstuk 4 vanaf vers 2. Nu gaan we echt gewoon een paar dingen behandelen. Hij zegt, hou sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. Bid meteen ook voor ons dat God voor ons deur van het woord opent om van het getuigenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Hij zegt dus, hou sterk aan in gebed. Dat is het woord volhard in gebed. Volhard in gebed. In het boek van Lucas 18 vers 1 zegt eigenlijk Jezus hetzelfde eigenlijk. Hij gaf een gelijkenis waarin hij wilde zeggen, de mens moet altijd bidden. Lucas 18 vers 1 zegt hij, en hij sprak ook een gelijkenis tot hun met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Nou, ik heb een boek geschreven genaamd Men moet altijd bidden. Men moet altijd bidden en niet de moed verliezen. 160 gebeden voor uw gebedstijd. In dat boek heb ik 160 gebeden met bijbelteksten erbij en uitleg erbij opgeschreven die u kunt gebruiken voor uw eigen gebedstijd. Dat boek kan je downloaden bij ons op de website www.choicenation.nl/shop. Okay? Dan kunt u dat boek gewoon gratis downloaden en ook binnenkort bestellen via onze website. En zich houd sterk aan in gebed en wees daarin waakzaam met dankzegging. En bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het woord opent om het van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben. Dus we zien dus dat toen Paulus dit brief schreef aan de christenen in Colossense, was hij in gebondenheid. Dus waarschijnlijk heeft hij dit brief geschreven toen hij al in Rome was. Of voordat hij naar Rome was geweest, natuurlijk was hij een tijdje eventjes gebonden door Festus en Felix. Voordat hij zich had beroept op de keizer in Rome. Nou, opdat ik de geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken. Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten de geschikte tijd uit. Hij zegt, wandel in wijsheid tot de mensen die niet geloven. Okay? Wees wijs. Wees wijs hoe je wandelt met hun, want je wilt ze ook winnen van Christus. En dan zegt hij, buiten de geschikte tijd uit. Dat zegt hij precies ook in het boek van Efeze. Als je de brief van Paulus leest, dan kan je een beetje, je kan de dots connecten. Je kan connect the dots. Je kan verbanden leggen. Als je leest in de boek van Efeze 5, spreekt hij hier precies over. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik je tijd wijs, zegt hij hier. Efeze 5, of vers 15, zegt hij, let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. En buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Hij zegt dus eerst dus, let op hoe je wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. Weet wat de Heere van jou wilt. Weet wat de Heere van je verlangt. Want dan kan je precies doen wat hij van jou verwacht en wat hij van jou vraagt. Buit de geschikte tijd uit. Gebruik uw tijd goed. En dan vers 7, Colossense 4 vers 7. Al mijn omstandigheden zou Tychicus, de geliefde broeder, trouwe dienaar en mededienstknecht in de Heere u bekendmaken. Hem heb ik met dit doel naar u toegestuurd, opdat hij uw omstandigheden zou kennen en uw harten zou bemoedigen. Met Onesimus, de trouwe en geliefde broeder, die er één van u is, zij zullen u alles bekendmaken wat hier gebeurt. Vers 10. Aristarchus, mijn medegevangene, groet u. Marcus, de neef van Barnabas, over wie u opdrachten ontvangen hebt. Als hij bij u komt, ontvang hem dan. En Jezus, die Justus genoemd wordt, zij zijn de enige van de besnijdenissen die mijn medearbeiders zijn in het koninkrijk van God. Ze zijn mij ook een vertroosting geweest. Vers 12. Epapras groet u, die er één van u is en dienstknecht van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Ik zeg, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Epapras. We hebben gelezen over Epapras in Colossense 1. Colossense 1 vers 7. Lazen wij over hem. En we zeiden dat waarschijnlijk was hij degene die de kerk in Colossense was begonnen. Okay, want Paulus was nog niet bij hun geweest. Colossense 1 vers 7 zei, zo hebt u ook geleerd van Epapras, onze geliefde mededienstknecht, die voor u een trouwe dienaar van Christus is. Ik denk dat Epapras ook een apostel was. Oké, okay? Nou, wat doet Epaphras? Hij doet iets heel bijzonders. Hij zegt, Epaphras, die een van u is, een discipel van Christus, die altijd voor u strijdt in gebeden. Dus we zien hier, dus sommige gebeden zijn strijdgebeden. Hij zegt, Epaphras strijdt voor u in gebeden, opdat u volmaakt en volkomen vaststaat in heel de wil van God. Dus de gebed van Epaphras voor de christenen in Colossea was dat ze zouden volmaakt en volkomen vaststaan in heel de wil van God. Dus Ephesus was een strijder in gebeden. Dat betekent, hij was continu dag en nacht aan het strijden in gebeden. Waarom strijden in gebeden? Omdat er zijn entiteiten die de mens van de wegen van God moet afhouden. Daarom strijden wij soms in gebeden. Sommige gebeden zijn gebeden om te strijden. Epaphras was er één van. Hij streed in gebeden. Hij was aan het woord strijden in gebeden. Voor de gelovigen. Dat ze volkomen en volmaakt vaststaat in heel de wil van God. Nou, uw geloof, jouw geloof is vandaag voor de dag stabiel. Zeg maar dat je stabiel bent. Omdat mensen hebben voor jou gebeden. Misschien heb je niet door wie dat heeft gedaan. Waarschijnlijk heb je dat niet door, je weet het niet. En omdat mensen voor jou hebben gebeden, jij staat vast in jouw geloof. Zo ook, neem de tijd om voor anderen te bidden. Bid voor de gelovigen over heel de wereld. Bid voor ze. Bid dat ze volmaakt en volkomen vast zullen staan in heel de wil van God. Dat is heel belangrijk. Dat we gebed nemen als onze plicht. Dat we gebed nemen als ons plicht. Oké, okay, en zegt u, want een getuige van hem die... dat hij een grote hijver heeft voor u en voor hen die in Laodicea zijn, als ook voor hen die in Hierapolis zijn. Lucas, de arts, de geliefde, groet u en Demas. Dit is Lucas natuurlijk, die het boek van Lucas heeft geschreven en ook de boek van Handelingen heeft geschreven. Hij was een arts. Groet de broeders die in Laodicea zijn en Nymphas in de gemeente in zijn huis. En wanneer deze brief door u gelezen zou zijn, zorg er dan voor dat hij ook in de gemeente aan de Laodicensen gelezen wordt. En dat ook die uit Laodicea lezen. Dus met andere woorden, Paulus heeft ook een brief aan de kerk in Laodicea geschreven. Maar we hebben de brief niet in de Bijbel. Oké, dus hij heeft meer brieven geschreven dan wat wij hebben in de Bijbel nu. Oké, en zeg tegen Archippus, let op de bediening die u aangenomen hebt in de Heere, dat u die vervult. Man. Hij zegt, let op de bediening die u hebt aangenomen in de Heere, dat u dit vervult. Dus vervul uw bediening. Vervul uw bediening. Dit is een woord van mij zelf ook. Als je een voorganger bent, ook al ben je geen voorganger, je bent gewoon een gelovige in Christus. Vervul uw bediening. Let erop dat je doet wat de Heere van u heeft gevraagd. Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen. We zijn aan het eind gekomen van de brief van de Colossenzen. En ik geloof dat u gezegend bent geweest. En voor nu ga ik je afsluiten. Het is alweer vrijdag. Mis jouw dienst niet aankomende zondag. Mis jouw dienst niet. Zorg dat je erbij bent bij je dienst. Het is belangrijk. Heel belangrijk. Mocht je geen kerk hebben en je bent een gelovige of je wilt meer weten over Christus. Wij zitten in Rijswijk natuurlijk. Als je in de buurt van Den Haag, omgeving, en je hebt geen kerk. Als je een kerk hebt, ga naar je eigen kerk alsjeblieft. Als je geen kerk hebt, kom. Je bent van harte welkom. En we zitten in Rijswijk, Land van Oversteen nummer 6, Choice Nation. En je bent gezegend in de naam van Jezus Christus. Amen. God zegen en ik bid dat je een voorspoedige weekend zou hebben in Jezus' naam. Amen.
1: Wordt u gezegend met dagelijks brood? En wilt u meer weten over ons werk? Bezoek ons website www.choicenation.nl.
0: Hallo, mijn naam is Moses Muze, pastor van Choice Nation Netherlands. Luister elke werkdag om 8 uur 's ochtends naar Dagelijks Brood op God Radio voor dagelijkse bemoedigingen en inspiratie. Ontvang voedsel voor je geest en word geïnspireerd.
2: God. Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
3: Welkom bij Begin je dag met God. Een serie van Wilkin van den Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
4: In de bekende gelijkenis van de verloren zoon laat Jezus de vader tegen zijn knechten dit zeggen. Breng vlug het beste kleed hier en trek het hem aan. Lucas 15 vers 22. Je kent vast wel het verhaal van de verloren zoon. In deze gelijkenis van Jezus verbrast de jongste zoon zijn hele vermogen aan prostituees. Het Griekse woord voor vermogen betekende volgens de Griekse filosofie in die tijd zijn wezen of zijn identiteit. De verloren zoon was zijn identiteit als geliefd kind van zijn vader kwijtgeraakt. Als hij eindelijk weer thuiskomt bij zijn vader, zegt hij dan ook: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zegt verrassend genoeg tegen zijn knechten: haal vlug het beste kleed en trek het hem aan. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en feest vieren, want deze zoon van mij was dood en is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en is teruggevonden. Heb jij wel eens bij stilgestaan wat Jezus bedoelde met het beste kleed? Het betekent dat God iedere verloren zoon en dochter die zichzelf is kwijtgeraakt, een onverwoestbare nieuwe identiteit aanbiedt. Christus zelf is het beste kleed waarmee de Vader in de hemel jou wil omkleden. Kijk de Daily Devotional van gisteren nog maar eens terug. Als je weet wie je bent in Christus, dan ben je in hem gehuld en gaat jouw karakter steeds meer op Jezus' karakter lijken. Stop er dus mee om je oude identiteit op te poetsen en ga genieten van je gloednieuwe identiteit in Christus. Je zult er een mooier mens van worden.
3: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.
2: God Radio. Je bent niet alleen.
1: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TWR.
5: In Jesaja 24 vers 10 lezen we: hierop nam de knecht 10 van de kamelen van zijn heer en ging op weg met allerlei kostbaarheden van zijn heer bij zich. Hij maakte zich op en ging naar Mesopotamië. Die knecht had een opgave van zijn meester Abraham, een vrouw te zoeken voor Isaac. Wij hebben ook een opdracht. De Heer Jezus heeft gezegd: gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping. Markus 16, vers 15. Het evangelie, dat wil zeggen allerlei kostbaarheden van onze Heer. En die hebben wij uit te delen. We hebben allemaal te gaan waar God ons zendt. Ieder christen heeft een roeping. Gij in uw klein hoekje en ik in het mijn. Er is een wereld te redden. Hebt u de Heer Jezus lief? Liefde en gehoorzaamheid horen samen. U hebt een opdracht. Voer die uit. U kunt het niet. Ik ook niet. We hebben te weinig kracht en rijkdom van onszelf om uit te delen. Maar onze Heer heeft kostbaarheden, heel vele kostbaarheden. Daarom is het zo nodig dat we ons banksaldo, ons bankboekje, de Bijbel, bestuderen. Incasseer alles wat u zelf en anderen nodig hebben. Alle beloften God zijn in Jezus, ja en amen. We hebben aan velen uit te delen en daarom hebben we allerlei kostbaarheden van de Heer nodig. Wees krachtig in den Heer en in de sterkte zijner macht. Efeze 6 vers 10. Als je weet, de Heer is mijn sterkte, dan zegt de Heer: ga in deze uwe kracht. Zo zei hij tegen Gideon. Een tak van de wijnstok brengt vrucht voort als het verbonden blijft met de wijnstok. Zo moeten u en ik ook verbonden blijven met de bron van kracht, onze wijnstok, Jezus. Ik hoop dat u die luistert en weet dat u een christen bent duidelijk ziet wat voor een opgave en een rijkdom u hebt. Omdat u een kind van God bent. Maar u die luistert en weet dat u geen christen bent, voor u is deze boodschap ook. Uw leven is in de ogen van de Heer een wildernis, maar u kunt Gods tuin worden. Wat kunt u doen? Jezus aannemen. In Johannes 1 vers 12 lezen we: allen die Jezus aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden. Hun die in zijn naam geloven. Maar dan hebt u ook een arbeid te doen, een opdracht. Vele kostbaarheden van onze Heer kunnen we lezen in de Bijbel. Wilt u een spoedcursus volgen? Ga dan eens luisteren naar de meester als hij les geeft aan een heel grote groep volgelingen die hij uitzond om in de wereld het licht te worden. Hij beschreef allerlei kostbaarheden die er voor hun waren en u kunt het lezen in Matteüs 5, 6 en 7. De bergrede. Maar het is niet alleen luisteren. En ieder nu die deze mijn woorden hoort en ze doet, zal gelijken op een verstandig man die zijn huis bouwde op de rots. Matteüs 7, vers 24. Maar die spoedcursus, die bergrede is maar heel kort. Er is een heel handboek dat we altijd weer moeten bestuderen en dat is de Bijbel. Misschien zegt u, maar die begrijp ik niet. Nee, we kunnen die ook niet begrijpen, niet uit onszelf. Maar de Heer Jezus heeft ons beloofd in Handelingen 1 vers 8, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En de Heilige Geest geeft u begrijpen en kracht en geloven. Hij maakt ons duidelijk allerlei kostbaarheden van uw Heer. En alles wat u nodig hebt om u een blij overwinnend kind van God te maken. Ja, u zult dan ervaren wat Handelingen 1 vers 8 verder zegt. Gij zult mijn getuige zijn hier en daar en tot aan het uiterste der aarde. Paulus zegt in Efeze 1 vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Dat is nu. Dat zijn geweldige kostbaarheden. Nu. Hij heeft ons immers in hem uitverkoren voor de grondlegging der wereld. Opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus. Naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in den geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom zijner genade. Lees het maar eens verder, wat daar allemaal staat. Wat een inventaris. Ja, Jezus is onze vrede. Vraag den Heer om u door zijn Heilige Geest het Bijbellezen te maken tot een steeds beter zien van de grote kostbaarheden van uw Heer die u uit te delen hebt aan de arme wereld om u heen. Zullen we bidden? Dank u, Heer Jezus, dat alle kostbaarheden van u ons door het lezen van de Bijbel voortdurend weer in onze handen gelegd worden. Gebruik ons vandaag om er ook weer van uit te delen. Maak ons echte kinderen des lichts, het zout der aarde. U hebt de knecht van Abraham zo een geweldig succes gegeven. Geef ons ook een heerlijke en voortdurende ervaring van de rijkdom van het uitdelen van de kostbaarheden van u, onze trouwe, liefhebbende Heiland. Halleluja. Amen.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze Corrie ten Boom podcast. Wilt u meer horen? Ga dan naar twr.nl of kijk in uw favoriete podcast-app. Reageren kan via contact@twr.nl.
2: God Radio, het geluid van hoop.

0: Derek Prince Ministries Nederland.
1: Goedemorgen, mijn naam is Robin Prijs. Vandaag in Leven vanuit Gods Woord, een heel belangrijk thema. Verzeker je redding met volharding.

0: I've been asked sometimes if I had a message to leave for posterity, what would it be? I always say I can give it to you in three words. God is faithful.
1: Je luistert naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derek Prince Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast.
2: We gaan terug naar Matteüs 24. Het vers dat ik citeerde was vers 14 gisteren. En dit evangelie van het koninkrijk zal in heel de wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Maar in het vers daarvoor staat: maar wie volhardt tot het einde, die zal zalig worden. En Jezus heeft gesproken over alle problemen en noden en moeiten die op de volken zullen afkomen. Dan zegt hij: hij die tot het einde toe volhardt, zal worden gered. Dat is de Nederlandse vertaling. Het Grieks is specifieker. Daar staat: hij die heeft volgehouden tot het einde, zal worden gered. In feite is het nog specifieker dan dat. Jezus zegt: hij die tot het einde toe heeft volhard, dat is degene die zal worden gered. De Nederlandse vertaling brengt het niet voldoende compleet en levendig over. Wie zal worden gered? Degene die tot het einde toe hebben volgehouden. Dus, je bent nu gered. Maar om gered te blijven, moet je blijven volhouden. Lucas 21, wat een parallel bijbelgedeelte is. Het is weer de toespraak die Jezus hield. Hij zegt, Lucas 21 vers 17... en u zult omwille van mij door allen gehaat worden. Uiteraard verwijst dat naar christenen, omdat het mensen zijn die gehaat worden omwille van Jezus' naam. Dat is een van die beloften die mensen niet in hun beloftedoosje stoppen. De volgende belofte bewaar je misschien wel. Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan. Nu, dat verwijst naar de opstanding. Omdat veel christenen die stierven als martelaar, hun lichamen werden volledig vernietigd. Maar in de opstanding, als je het haalt, dan kom je naar buiten met een volle ledige haardos. Dat zou voor mij trouwens ook niet onprettig zijn. Geen enkel haar ontbreekt. Dat is een garantie die Jezus geeft. En dan zegt hij: door uw volharding zult u uw leven verkrijgen. Maar dat geeft niet echt de betekenis weer. Ik geef je mijn versie. De zogenoemde prinsversie. Door uw volharding koopt u uw zielen. Ik bedoel, je kunt het checken als je wilt, maar ik heb naar de woorden gekeken. En dit is mijn begrip van deze tekst. Met andere woorden, wat is de prijs die je moet betalen voor de redding van jullie zielen? In één woord, volharding. Dat klopt. Zie je? Er zijn dingen die we moeten kopen, maar niet met geld. Er is andere valuta waar we bepaalde dingen mee kopen. In Jesaja 55 vers 1 staat: je moet ze dus kopen, maar niet met geld. In de gelijkenis van de wijze en de dwaze maagden, de dwaze maagden die niet voldoende olie hadden meegenomen, hoorden eerst van de wijze maagden zeggen: ga olie kopen. Maar terwijl ze gingen, kwam de bruidegom en ze misten het feest. Maar de olie verstaan we altijd als beeld van de Heilige Geest. U kunt de Heilige Geest niet met olie kopen, of niet met geld kopen. Maar je moet de Heilige Geest kopen met gebed, met het zoeken naar God, met tijd die je neemt voor het woord. Anders, wanneer je lampolie opraakt, dan heb je niets om bij te tanken. En dan in Openbaring 3, spreken tot de gemeente in Laodicea, zegt Jezus: ik adviseer je om van mij te kopen gelouterd goud, gelouterd in het vuur, en witte kleding. Dat is niet met geld gekocht, maar het is wel gekocht. En zoals ik het begrijp, zegt Jezus hier in Lucas: je moet de redding van je ziel kopen door je uithoudingsvermogen. Als je het niet volhoudt, dan ben je verloren. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Weet je, wij proclameerden het omdat God ons overtuigde en ons ervan doordrong dat het niet zo was in ons leven. Toen we in verschillende soorten beproevingen kwamen, wij, ik weet niet of we klaagden, maar we telden het zeker niet als vreugde. En dus moesten we dat belijden als zonde. En we proberen het beter te doen. Maar Jacobus zegt dus, acht het vreugde als je in beproeving komt. Waarom? Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En ik heb ontdekt dat in het Nieuwe Testament elke test waar een christen doorheen gaat, altijd een test is van zijn geloof. Die test kan vele vormen aannemen. Maar ze beproeft altijd je geloof. En dan zegt Jacobus, laat die volharding ook volledig mogen doorwerken. Haak niet af. Begin niet met volharden om daarna op te geven. Laat de volharding zijn kracht in jou werken, zodat jij volmaakt zult zijn en compleet, zonder in iets tekort te schieten. Ik heb jullie al eerder gevraagd, hoeveel van ons willen volmaakt zijn en compleet in niets tekort schieten? Wat zijn de voorwaarden? Volharding, dat klopt. We kunnen er niet omheen. En weet je, er is maar één manier om te leren volharden. En weet je wat die manier is? Precies, door te volharden. Een woord dat hiervoor in de oudere vertalingen werd gebruikt was langmoedig. En weet je hoe je langmoedig kunt worden? Door langmoedig te zijn. Er is geen andere manier. Ik bedoel, je kunt daarom lachen, maar het is precies wat het is.

0: En dan nu, de proclamatie van deze week.
1: Guess how we're going to begin.
2: Raad eens waarmee we gaan beginnen.
1: With a proclamation.
2: Proclamatie.
0: Het woord van God uit jouw mond is net zo krachtig als het woord van God uit de mond van God zelf. Omdat het zijn woord is, zijn autoriteit, zijn koningschap. Dus proclameer mee.
3: Uitzien naar de wederkomst. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Zijn glorie straalt aan de hemel. De aarde is vol van zijn roem. Schittering is er als zonlicht. Stralen komen uit zijn hand, waarin zijn kracht verborgen is. Hij zal komen met de wolken. Hem worden macht, eer en het koningschap gegeven. En alle volken, natieën en talen zullen hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet meer zal vergaan. Gods genade is openbaar geworden tot de redding van alle mensen. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten moeten afwijzen en bezonnen, rechtvaardig en vroom in deze wereld moeten leven. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. De verschijning van de majesteit van de grote God en van onze redder, Jezus Christus. Ik richt me op wat boven is, niet wat op de aarde is. Als Christus mijn leven verschijnt, zal ook ik samen met hem in heerlijkheid verschijnen. U zegt, zie, ik kom spoedig. Ik kijk uit naar de Heer. Met heel mijn hart kijk ik naar hem uit. Ik wacht in vertrouwen op zijn woord. Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hoogste hemelen.

0: thank you, Lord. Let's just give him glory for tonight. Thank you, Lord. Hallelujah. We worship you, Lord. Oh, how we worship you. Oh, how we worship you. You are our Lord.
1: Laten we nu eerst samen bidden. Want we zijn niet op zoek naar meningen, maar naar openbaring. Niet naar informatie, maar naar leven. Laten we ons hart richten op God.
2: Dank u, Heer Jezus, dat mij werkelijk geen haar op het hoofd gekrenkt zal worden. Simpelweg omdat ik uw eigendom ben. Tegelijk besef ik dat ik in de tijd die wij tegemoet gaan, mensen mij zullen haten omwille van u. Geeft u juist dan mij de kracht om te volharden tot het einde. Dank u voor uw Heilige Geest die mijn lamp brandend houdt en mij kracht geeft totdat u komt in heerlijkheid. Amen. Iedere dag willen wij de tijd nemen om stil te staan bij de mensen die God zijn kwijtgeraakt en bij hem zijn weggelopen. Iedere dag willen wij speciaal voor deze mensen een moment nemen om de gelegenheid te bieden om terug te keren naar hem. Misschien luister je vandaag en weet je, ik ben ooit begonnen, maar ik ben onderweg afgedwaald. Soms door teleurstelling, soms door zonde, soms omdat het leven harder ging dan je aankon. De Bijbel spreekt over een schaap dat wegliep, maar ook over een herder die niet ophield met zoeken. Die bleef en die blijft. Dit moment is voor jou. Niet om je vast te zetten op je verleden, maar om ruimte te maken voor terugkeer. De tijd is kort en de uitnodiging is eenvoudig. Kom thuis bij God. Je gaat zo meteen luisteren naar een gebed van Derk Prins. Ik zal zijn woorden voor je naar het Nederlands vertalen, zodat je het kunt meebidden. Wacht niet langer. Het heeft al zo lang geduurd. Kom thuis. Keer terug tot God. En voor de mensen die al thuis zijn, bid op dit moment voor alle luisteraars die op het punt staan terug te keren tot hem.
3: And I want you to know God loves you.
2: Ik wil dat je weet dat God van je houdt.
3: He's never given up on you. You understand?
2: Hij heeft je nooit opgegeven. Begrijp je?
3: You may have given up on him, but he has never given up on you.
2: Je kunt hem opgegeven hebben, maar hij heeft jou nooit opgegeven.
3: Thank you, Lord.
2: Dank u, Heer.
3: I would like all of you to just say this simple prayer after me.
2: Ik wil jullie allemaal vragen dit eenvoudige gebed na te bidden.
3: Praying to Jesus, not to me.
2: Je bidt tot Jezus, niet tot mij.
3: I'll give you the words. You say them after me.
2: Ik geef je de woorden, jij bidt me na.
3: Lord Jesus, I'm sorry.
2: Heere Jezus, het spijt me.
3: That I turned my back on you.
2: Dat ik u de rug toe heb gekeerd.
3: And went my own way.
2: En mijn eigen weg ben gegaan.
3: Tonight I repent.
2: Vandaag bekeer ik me.
3: I turn back to you.
2: Ik keer terug tot u.
3: I submit myself to you.
2: Ik onderwerp mijzelf aan u.
3: And I ask you to have your way in my life.
2: En ik vraag u om uw wil te doen in mijn leven.
3: Take me as I am.
2: Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: I want you to say those last words again. Take me as I am.
2: Ik wil dat je dat laatste opnieuw zegt. Neem me zoals ik ben.
3: And make me what you want me to be.
2: En maak me wat u van mij wil maken.
3: In the name of Jesus.
2: In de naam van Jezus.
3: Amen.
2: Amen. Welk mens onder u die 100 schapen heeft en er één verliest, verlaat niet de 99 in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zeg tegen hen: wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden dat verloren was. Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. Als jij dit gebed net gebeden hebt en als je met iemand wil napraten, dan nodigen we je uit om ons te bellen op 085 005 1049. Dat is 085 005 1049. Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9 en 1 uur. Welkom thuis.
1: Je luisterde naar Leven vanuit Gods Woord. Een programma van Derk Prins Ministries Nederland. Iedere werkdag om 8:30 op Gods Radio, op YouTube en als podcast. Voor meer informatie, de boeken en proclamatiekaarten van Derk, of om dit werk mee te ondersteunen, ga je naar derkprins.nl.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Ben je ready voor Holy Groove Festival, de plek waar gospel en vibe samenkomen? Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Vergeet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijvende zekerheid bieden. De

0: bewuste keuze om te vertrouwen op Gods woord. Wie blijft wachten op bevestiging via gevoel, leeft feitelijk op zicht en niet op geloof. Daar ligt een duidelijke confrontatie. De verantwoordelijkheid voor geestelijke groei kan niet worden afgeschoven op omstandigheden of emoties. Bekering betekent verandering van denken. Zolang die stap niet gezet wordt, blijft de mens gevangen in dezelfde patronen. Dat is geen kwestie van zwakte, maar van keuze. Er is echter ook een duidelijke weg vooruit. Geloof wordt zichtbaar in wat iemand doet. Spreek waarheid, handel ernaar en laat gevoel volgen in plaats van lijden. De Bijbel maakt duidelijk dat geloof zekerheid is van wat nog niet zichtbaar is. De urgentie is duidelijk. Het moment om te kiezen is niet later, maar nu. Genade is beschikbaar, maar niet onbeperkt in tijd. Dit was het goede nieuws.
1: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: It's my father's house.
1: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
2: Leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Olst en ik vroeg me af, geloof jij dat woorden kracht hebben? Ik hoor de uitdrukking regelmatig. Woorden hebben kracht. Maar weet je dat de Bijbel hier ook over spreekt? Niet voor niets staat er in Spreuken 18 vers 21 dat dood en leven in de macht van de tong zijn. Dat is nogal wat. Maar dat is ook iets moois. Want blijkbaar kunnen we mooie dingen doen met onze woorden. We kunnen leven spreken. Over en tegen anderen. Maar ook over onze situatie en onszelf. Leven spreken betekent dat je jouw woorden verbindt aan Gods woorden. Dat je spreekt wat God zou spreken. Woorden van liefde, opbouw en bemoediging. Woorden die geloof en vertrouwen bewerken. Woorden die gericht zijn op waarheid, gerechtigheid, genezing, herstel en vreugde. Woorden van leven dus. Mag ik je aanmoedigen bewust met je woorden om te gaan en te kiezen voor het spreken van leven? Het bouwt op en heeft zelfs de kracht om iemand die in de put zit eruit te trekken.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
2: Nu te zien op New Faith Network.
3: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
4: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
2: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
6: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
5: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
6: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
7: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
6: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
7: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
6: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
7: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
6: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
7: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op

0: direct zichtbaar resultaat geven. Tegelijk laat de praktijk zien dat veel situaties langdurig vastlopen. De Bijbel beschrijft dit als een realiteit waarin mensen gericht raken op het zichtbare en het onmiddellijke, terwijl het geestelijke uit beeld verdwijnt. Binnen het geloof ontstaat daardoor een verkeerd beeld van geloof zelf. Veel mensen gaan ervan uit dat geloof sterk moet aanvoelen. Wanneer dat gevoel ontbreekt, wordt geconcludeerd dat er geen geloof is. Dit leidt tot schuldgevoel en stilstand. Maar deze redenering klopt niet. Geloof is geen emotionele zekerheid, maar een keuze om te handelen op basis van Gods woord. Wie wacht tot hij iets voelt, stelt geloof feitelijk uit. Daar ligt een directe verantwoordelijkheid. De mens kiest zelf of hij zijn leven baseert op gevoel of op waarheid. Bekering betekent dat denken wordt aangepast aan wat God zegt, niet andersom. Zonder die stap blijft verandering uit. Dat is geen kwestie van tijd, maar van richting. De Bijbel biedt tegelijk een duidelijke hoop. Geloof, hoe klein ook, is voldoende wanneer het echt is. Het wordt zichtbaar in daden, niet in gevoelens. Begin met spreken wat waar is en zet concrete stappen, ook als dat ongemakkelijk is. De oproep is urgent. De tijd om te kiezen is vandaag. Morgen is niet gegarandeerd. Richt je op wat waar is en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
2: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
3: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Holst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Weet dat God in je worstelingen met je is, maar je ook wil voorzien van leiding, vertroosting en antwoorden. In Romeinen 8, vers 28 staat dat God alles ten goede keert voor hen die geloven. Het is de vijand, de duivel, die komt om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar het is Jezus die komt om leven te geven en overvloed. Wat jou probeert neer te halen en je de afgrond wil intrekken, komt niet van God. Je mag weigeren te luisteren naar de stem die je probeert in schuld en schaamte te blijven duwen en die tegen je zegt dat het nooit meer goed zal komen. Dit zijn leugens die ons willen kapotmaken en gevangen willen houden en zelfs van Jezus willen weghouden. Jezus is gekomen om je vrij te zetten, je bij te staan in zijn genade en wonderen te doen in je leven. Bij hem is vergeving, redding en herstel. Ren naar hem en kom in de vrijheid. Laat gedachten die je proberen neer te halen afbreken door zijn waarheid en liefde. Je bent meer dan overwinnaar door hem die jou lief heeft.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
2: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
3: 24 uur per dag het geluid van hoop. Dit is God Radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op god.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en god.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een groeiende kloof zien tussen wat mensen voelen en wat werkelijk waar is. In zowel maatschappelijke als persoonlijke situaties blijkt dat emoties vaak leidend zijn geworden. De Bijbel waarschuwt dat dit leidt tot misleiding, omdat het hart niet betrouwbaar is als kompas voor waarheid. Ook in geloofszaken heeft deze ontwikkeling gevolgen. Veel mensen meten hun geloof af aan wat zij ervaren. Wanneer omstandigheden zwaar zijn en antwoorden uitblijven, ontstaat twijfel. Men concludeert dat geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een verkeerde basis gehanteerd. Geloof is geen gevoel dat bevestigd moet worden, maar een keuze om vast te houden aan wat God heeft gezegd. Dit vraagt om een duidelijke confrontatie. Wie blijft wachten op gevoel voordat hij handelt, leeft niet in geloof. Dat is een vorm van ongeloof die vaak onopgemerkt blijft. Bekering betekent dat dit denken wordt doorbroken en vervangen door waarheid. Dat is geen proces zonder keuze, maar een bewuste beslissing. De hoop ligt in de eenvoud van geloof zelf. Zelfs wanneer gevoel ontbreekt, kan iemand kiezen om te vertrouwen en te handelen. Dat is het punt waarop verandering begint. Vaak eerst onzichtbaar, maar wel werkelijk. De oproep is helder en dringend. Wacht niet op een beter moment. Kies vandaag om je denken te richten op waarheid en je leven daarop af te stemmen. De tijd is beperkt. Dit was het goede nieuws.
4: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken, maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse

Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst. Struggle jij ook wel eens met loslaten of vergeving? Soms moet je er oké mee zijn dat je de sorry die je graag wilt hebben nooit zult krijgen. Ik dacht vaak dat ik dit nodig had om verder te kunnen in het leven. Maar ik leerde dat dit niet nodig is en het me zelfs gevangen hield zolang er geen afsluiting was. Ik leerde dat het goed is te vergeven door te zien op Gods liefde. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Niemand is perfect en het is beter te vergeven dan vast te houden aan eigen gerechtigheid en het willen krijgen van erkenning voor je pijn. Dan raak je ook niet verbitterd en kun je in liefde loslaten en zelf herstellen. Laat een seizoen in je leven niet een gevangenis worden. Laat gebeurtenissen niet je toekomst en bestemming bepalen. Laat je identiteit vormen door God en niet door je pijn. Word die persoon die lief heeft en een voorbeeld is voor anderen. En besef dat niet iedereen bedoeld is om altijd in je leven te zijn. Sommige mensen zijn bedoeld om tijdelijk met je op te trekken. En hoe je ook uit elkaar gaat, wees dankbaar voor de tijd dat je van hen hebt mogen leren. Juist ook in dat moment van pijn.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
2: Apparently the best writing comes straight from the heart.
3: So what's in your heart?
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there. Heet je ticket niet te kopen op www.holygroovesfestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
5: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Menges zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
2: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
3: What did you mean about going to Lazarus?
4: I said what I said.
2: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
5: Lord, why did you come?
6: Take away the storm. What is he doing?
2: Download nu de gratis app en start met kijken.
7: Nu te zien op New Faith Network.
8: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
9: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
7: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
10: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd ervaren mensen toenemende druk door omstandigheden die buiten hun controle liggen. Tegelijk groeit de neiging om antwoorden te zoeken in wat direct zichtbaar of voelbaar is. De Bijbel maakt duidelijk dat dit een beperkte benadering is, omdat het zichtbare slechts een deel van de werkelijkheid laat zien. Binnen het geloof leidt dit tot een veel voorkomende misvatting. Geloof wordt vaak gezien als iets dat sterk moet worden ervaren. Wanneer dat niet het geval is, ontstaat de conclusie dat geloof ontbreekt. Maar deze gedachte is onjuist. Geloof is geen gevoel, maar een keuze om te vertrouwen op Gods woord, ongeacht omstandigheden of emoties. Daarmee komt de verantwoordelijkheid scherp in beeld. De mens kiest zelf of hij geleid wordt door gevoel of door waarheid. Wie blijft handelen op basis van wat hij voelt, blijft vastzitten in dezelfde situatie. Bekering betekent een verandering van denken, en zonder die verandering blijft echte vooruitgang uit. Tegelijk is er een duidelijke weg naar herstel. Geloof wordt zichtbaar in daden. Spreek wat waar is. Handel daarnaar en laat je niet sturen door wisselende emoties. De Bijbel leert dat geloof zekerheid is, juist wanneer bewijs nog ontbreekt. De urgentie kan niet worden genegeerd. De keuze om te veranderen ligt niet in de toekomst, maar in het heden. Vandaag is het moment om te kiezen voor waarheid en vertrouwen. Morgen is geen garantie. Dit was het goede nieuws.
12: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
10: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
13: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Holst en ik ben er helemaal van overtuigd dat God een plan met je leven heeft en dat dat plan goed is. Je bent bestemd en je hebt een bestemming. Ik weet als geen ander hoe het is om je leeg en doelloos te voelen. Maar deze gevoelens zijn niet gegrond in de liefde van God. Wat er ook speelt in je leven, weet dat God van je houdt en een doel heeft voor je leven. In Jeremia 29 vers 11 zegt God tot zijn volk: "Ik immers, ik ken de gedachten die ik over u koester, spreekt de Heere. Het zijn gedachten van vrede en niet van kwaad, namelijk om u toekomst en hoop te geven." God sprak dit tot hen te midden van een periode van ballingschap. En zo kan jij je ook voelen, alsof je vastzit op een plek waar je niet hoort te zijn. Je ziet misschien geen plan of richting voor je leven. Toch is het God die ook tegen jou zegt: "Ik heb gedachten van vrede over je." Hij heeft je een toekomst gegeven en hoop. Daarin mag je je verheugen te midden van je omstandigheden. Je mag weten dat wat je vandaag voelt en ervaart niet blijvend is, maar voorbij zal gaan op weg in het plan van God voor je leven en de gedachten die Hij over je koestert.

0: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
1: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wilt dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
2: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
1: Herstelteam.nl.
3: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
4: 24 uur per dag, het geluid van hoop.
5: Dit is God Radio.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met Gospel Choir Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
2: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
1: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
2: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
1: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
2: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
1: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
2: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
3: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
4: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
5: Levensveranderend studeren? Caris Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. CarisBibleCollege.nl.
6: Dit is God Radio. Het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd nemen spanningen toe. Economieën wankelen, conflicten escaleren en maatschappelijke structuren staan onder druk. Wat lange tijd stabiel leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat geschud kan worden, daadwerkelijk geschud zal worden. Zodat zichtbaar wordt wat stand houdt. Deze realiteit legt een diepere laag bloot. De kern van de crisis ligt niet alleen in systemen, maar in de mens zelf. Trots, eigenbelang en het zoeken naar zekerheid buiten God vormen de basis van veel instabiliteit. De Schrift noemt dit zonde. Afwijken van de norm die God heeft gesteld. Dat is geen abstract begrip, maar een persoonlijke realiteit. Ieder mens wordt geconfronteerd met de vraag waarop zijn leven gebouwd is. Die hoort en niet handelt naar waarheid, bouwt zonder fundament. Daarmee wordt de verantwoordelijkheid direct. Het is niet voldoende om kennis te hebben of religie te beleven. Bekering betekent een verandering van denken en leven. Het uitstellen daarvan is geen neutrale keuze, maar een beslissing met gevolgen. Tegelijk is er hoop. De Bijbel spreekt over een koninkrijk dat niet wankelt. Wie zijn leven bouwt op het woord van God, vindt een fundament dat stand houdt, ongeacht de omstandigheden. Dat begint met concrete stappen. Luisteren naar Gods stem, gehoorzaam handelen en vertrouwen op Jezus Christus. De tijd om te kiezen is nu. Wat gebouwd wordt op waarheid, blijft. Wat gebouwd wordt op iets anders, zal vallen. Morgen is niet gegarandeerd. Dit was het goede nieuws.

www.god.radio. Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Os en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hem toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltovreizen.nl.
2: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
3: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
4: What did you mean about going to Lazarus?
5: I said what I said.
3: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
6: Lord, why did you come?
7: Take away the storm. What is he doing?
3: Download nu de gratis app en start met kijken.
8: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
9: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
0: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een periode van toenemende onzekerheid. Instellingen die jarenlang als betrouwbaar werden gezien, verliezen hun stabiliteit. Tegelijk groeit de druk op individuen en gezinnen. De Bijbel beschrijft deze ontwikkeling als een tijd waarin God alles wat wankelbaar is aan het licht brengt. Deze schudding is geen toeval, maar heeft een doel. Wat niet gebaseerd is op waarheid, zal uiteindelijk instorten. Dat geldt niet alleen voor systemen, maar ook voor levens. De mens is geneigd zekerheid te zoeken in geld, status of eigen inzicht. Maar de Schrift maakt duidelijk dat dit geen blijvende basis is. Afwijken van Gods norm is zonde. En zonde heeft consequenties. Die realiteit wordt vaak genegeerd, maar blijft bestaan. Daar ligt een directe confrontatie. Ieder mens leeft onder verantwoordelijkheid. Het is niet voldoende om te weten wat juist is. Het gaat om wat gedaan wordt. Jezus maakt duidelijk dat wie zijn woorden hoort en niet toepast, uiteindelijk geen stand houdt. Dat is geen dreiging, maar een feit. Toch is er een duidelijke weg vooruit. God biedt een onwankelbaar koninkrijk aan. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt een fundament dat niet instort. Dat vraagt concrete keuzes. Gehoorzaamheid, vertrouwen en het loslaten van valse zekerheden. De oproep is dringend. De tijd van uitstellen is voorbij. Vandaag is het moment om te kiezen waarop je bouwt. De storm komt voor iedereen, maar niet iedereen blijft staan. Dit was het goede nieuws.
9: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
10: Hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at his footstool and just worship, just be quiet before him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio, for an hour with Jesus.
11: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je vandaag meegeven dat Gods liefde er altijd is. Dat je mag weten dat je geliefd bent en dat je ertoe doet. Je bent van waarde voor Hem. Hij ziet je altijd en je kunt met alles bij Hem terecht. Niks is te gek of te groot voor God. In 1 Petrus 5 vers 7 staat, werp al je zorgen op de Heer, want Hij zorgt voor jou. Wanneer het goed gaat, maar ook als het niet goed gaat. We kunnen soms zo worstelen met dingen. En dat niet alleen. Vaak schamen we ons ook voor bepaalde zaken in ons leven. Dingen die we niet goed doen. Misschien worstel je met verslaving, pornografie, boosheid, bitterheid of andere dingen waardoor je je schaamt om naar God te gaan. Laat je door schaamte niet weghouden bij God, want God is juist degene die zoveel van je houdt dat Hij je wil helpen. Hij wil niet dat dit soort dingen je de afgrond intrekken. Hij wil je ervan vrijzetten in zijn liefde, zodat je leeft ten volle. Bij Hem is vergeving herstel en kracht. Bij Hem is ware vrijheid. Ren naar Hem toe met al wat in je is en laat je grijpen door zijn liefde.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
3: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland. Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
4: Apparently the best writing comes straight from the heart.
5: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
6: Geloof, hoop en liefde. God Radio.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar. Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
1: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: De Battled, voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
4: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. In verschillende delen van de wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Economische systemen veranderen, politieke spanningen nemen toe en sociale structuren staan onder druk. Wat ooit vanzelfsprekend leek, blijkt kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een periode waarin alles wat gemaakt is aan het wankelen wordt gebracht. Deze ontwikkeling raakt niet alleen de buitenwereld, maar ook het innerlijk van de mens. De schrift wijst op een dieper probleem: moreel verval. Mensen richten zich op zichzelf, op bezit en op genot, terwijl God naar de achtergrond verdwijnt. Dit wordt in de Bijbel benoemd als zonde. Het is niet slechts gedrag, maar een houding waarin de mens zichzelf centraal stelt. De confrontatie is onvermijdelijk. Ieder mens zal rekenschap moeten geven van zijn leven. Jezus wordt niet alleen gepresenteerd als redder, maar ook als rechter. Dat betekent dat keuzes gevolgen hebben. Het negeren van deze realiteit verandert niets aan de uitkomst. Toch blijft de boodschap niet zonder hoop. Dezelfde Jezus die oordeelt, biedt ook vergeving. Wie zich bekeert en gelooft, ontvangt genade en een nieuw begin. Dat vraagt concrete stappen. Erkennen van zonde, kiezen voor waarheid en leven in gehoorzaamheid. De urgentie is duidelijk. Er is een moment vastgesteld waarop oordeel komt. Dat moment is onbekend, maar zeker. Daarom is vandaag de dag van beslissing. Wacht niet op omstandigheden, maar handel nu. Dit was het goede nieuws.
4: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop?

Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanolst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen. Zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Herken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
1: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
0: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
1: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
0: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
1: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
0: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
1: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
2: Levensveranderend studeren? Charis Bible College is de bijbelschool van Andrew Womack. Met diverse studiekeuzes. Voltijd, op zaterdag of online. Kies wat bij jou past. charisbiblecollege.nl.
3: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
4: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
5: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
6: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd laat een duidelijke verschuiving zien. Zekerheden verdwijnen, structuren veranderen en wat stabiel leek, wordt onzeker. De Bijbel beschrijft dit als een wereldwijde schudding waarin zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Deze schudding legt ook het hart van de mens bloot. Trots en zelfgerichtheid vormen volgens de schrift de kern van veel problemen. Wanneer de mens zichzelf centraal stelt, ontstaat verwijdering van God. Dat is wat de Bijbel zonde noemt. Het is geen verouderd begrip, maar een actuele realiteit die zichtbaar wordt in keuzes en gedrag. De confrontatie is persoonlijk. Niemand kan zich verschuilen achter systemen of omstandigheden. Jezus maakt duidelijk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zijn reactie op de waarheid. Wie hoort en niet handelt, bouwt zonder fundament. Dat leidt uiteindelijk tot instorting, hoe solide het ook lijkt. Er is echter een alternatief. God biedt een fundament dat niet wankelt. Dat fundament is gehoorzaamheid aan zijn woord. Wie zich bekeert en zijn leven richt op Jezus Christus, ontvangt stabiliteit die niet afhankelijk is van omstandigheden. De oproep is helder. Blijf niet vertrouwen op wat zichtbaar is, maar richt je op wat blijvend is. Begin vandaag met het bouwen op waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Kies bewust en handel daarnaar. Dit was het goede nieuws.
5: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
7: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
2: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat gaaf dat je luistert naar God Radio. Ik ben Tessa van Os en ik wil je heel graag bemoedigen. Zeker als je het momenteel moeilijk hebt, stress ervaart of zorg hebt in je leven. Omstandigheden kunnen ons namelijk echt overweldigen en soms zelfs het gevoel geven dat er geen hoop meer is. Maar je mag weten dat God je hoort als je het uitroept naar Hem. Laat me dat ook bevestigen met een tekst uit de Bijbel. In Psalm 34, vers 18 tot en met 20 staat namelijk het volgende. Wanneer zijn kinderen roepen, luistert de Heere. Hij bevrijdt hen uit elke moeilijke situatie. De Heere is heel dicht bij mensen met groot verdriet. Hij helpt hen die terneergeslagen zijn. Vele zorgen en problemen kunnen de gelovigen treffen, maar de Heere zal altijd voor uitredding zorgen. Wat je omstandigheden ook zijn, weet dat je het altijd mag uitroepen naar God. En dat Hij altijd naar je om zal zien en voor een uitkomst zal zorgen in je leven als je je vertrouwen stelt in Hem.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke Bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: God Radio, het geluid van hoop.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why did you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
5: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
6: Nu te zien op New Faith Network.
7: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
8: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
6: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
9: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
10: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
11: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd worden tekenen van onrust en verandering steeds zichtbaarder. Economieën verschuiven, politieke spanningen nemen toe en sociale verbanden verzwakken. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is, zal worden geschud, zodat het onwankelbare zichtbaar wordt. Deze ontwikkeling maakt duidelijk dat veel zekerheden tijdelijk zijn. De mens zoekt vaak houvast in structuren en systemen. Maar de schrift wijst op een diepere oorzaak. Een hart dat zich afkeert van God. Dat wordt zonde genoemd. Het is een bewuste of onbewuste keuze om niet te leven volgens Gods norm. Daarmee komt de verantwoordelijkheid dichtbij. Ieder mens staat voor de keuze hoe hij leeft en waarop hij vertrouwt. Jezus maakt duidelijk dat hij niet alleen redder is, maar ook rechter. Dat betekent dat niemand buiten deze realiteit staat. Het uitstellen van een beslissing verandert niets aan de uitkomst. Toch is er een duidelijke hoop. God biedt vergeving en een nieuw fundament. Wie gelooft en zich bekeert, ontvangt een leven dat gebouwd is op waarheid. Dat vraagt actie. Luisteren naar Gods woord, het toepassen in het dagelijks leven en vertrouwen op Jezus Christus. De urgentie is niet te negeren. De tijd van genade is nu beschikbaar, maar niet onbeperkt. Vandaag is het moment om te kiezen. Wat niet op de juiste basis staat, zal verdwijnen. Wat op waarheid gebouwd is, blijft. Dit was het goede nieuws.
10: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op God.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio.
12: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Olst en ik werd een tijdje terug geïnspireerd door een krachtige uitspraak van iemand die vol passie zei: weet je, je moet God niet alleen vertellen over hoe groot jouw omstandigheden zijn, maar je moet je omstandigheden vooral gaan vertellen hoe groot jouw God is. Deze uitspraak raakte me, want het is zo goed dat we niet alleen kijken naar wat er in ons leven gebeurt, maar vooral ook blijven beseffen en geloven in de kracht en de macht van God voor ons leven. Ik geloof dat God ons wil leren dat Hij boven bidden en denken gaat. En dat bij Hem alles mogelijk is voor degene die gelooft. Dat daar kracht in zit. En dat we om die reden mogen weten dat we onszelf kunnen laten opbouwen in deze woorden. En dat wanneer we ervoor kiezen deze woorden te spreken, God onze woorden bijstaat met Zijn kracht. Wat je omstandigheden ook zijn, leer je omstandigheden te vertellen over die grote God van jou. Hij die het beste met je voor heeft, ondanks alles wat het leven regelmatig op je pad wil smijten.

Love, teach me to love.

0: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord, worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
3: Dit is de God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
4: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
1: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
1: Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld bevindt zich in een fase van toenemende druk. Instabiliteit groeit, zekerheden verdwijnen en systemen blijken kwetsbaar. De Bijbel spreekt over een tijd waarin alles wat wankelbaar is zal worden geschud. Niet willekeurig, maar doelgericht, zodat zichtbaar wordt wat werkelijk stand houdt. Die schudding raakt niet alleen structuren, maar ook het hart van de mens. De vraag is niet wat er gebeurt, maar hoe u leeft. De Schrift stelt het scherp. Als alles vergaat, wat blijft er dan zichtbaar in uw leven? Veel mensen leven alsof er geen rekenschap komt, maar dat is zelfbedrog. Zonde is niet slechts gedrag, maar een houding waarin God wordt genegeerd. Heilig leven wordt uitgesteld, terwijl de Bijbel het presenteert als noodzaak, niet als optie. De confrontatie is direct. U kunt niet blijven leven zoals u wilt en verwachten dat alles stand houdt. Bekering is geen suggestie, maar een opdracht. Het uitstellen daarvan is een keuze tegen waarheid. Maar er is ook hoop. God roept niet alleen tot verandering, hij geeft ook genade om te veranderen. Hij is bereid te herstellen, te reinigen en opnieuw te beginnen. Begin concreet. Breng uw leven in lijn met zijn woord. Neem afstand van wat onrein is en kies bewust voor gehoorzaamheid. De tijd is kort. Morgen is geen garantie. Vandaag is de dag van beslissing. Dit was het goede nieuws.
5: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties, inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled. Goed ontmoeten.
6: Holy, holy, holy,
7: hi friends, this is Terry McAlmon inviting you to join me every Sunday evening at 9 p.m. for an hour with Jesus, right here on God Radio. You know, we all need those times when we can just kind of steal away with the Lord, sit at His footstool and just worship, just be quiet before Him, refocus our lives, and that's what this program's for. I hope you'll join me every Sunday night, 9 o'clock, right here on God Radio for an hour with Jesus.
8: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Ook al lijkt de hemel soms van koper, laat je dan niet misleiden in het denken dat God je gebeden niet hoort of niet van je houdt als je nog geen uitkomst ziet. Want hij hoort je en je mag weten dat niets je kan scheiden van zijn liefde voor jou en dat hij op de achtergrond voor je aan het strijden is. Zoals Romeinen 8 vers 38 en 39 zeggen. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus onze Heer. Hij laat je niet uit zijn hand roven en belooft rust te geven aan allen die vermoeid en belast zijn en naar hen toe komen. Laat je dus niet ontmoedigen als je wacht en moe bent geworden of radeloos. Wees bemoedigd en opgebouwd door deze woorden. Laat zijn vreugde je kracht zijn, juist ook als je wacht. Laat je tijd van wachten geen tijd zijn van hopeloosheid en wanhoop, maar van hoop en verwachting, wetende dat je God kunt vertrouwen voor doorbraak.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
1: What did you mean about going to Lazarus?
2: I said what I said.
0: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
3: Lord, why didn't you come?
2: Take away the storm. What is he doing?
0: Download nu de gratis app en start met kijken.
4: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
5: Heb jij ook behoefte aan meer rust, ontspanning en bezieling in je leven? Of wil je juist iets meer bewegen en gezonder eten? Het online programma Geloof en Gezondheid biedt het je allemaal. Jij kiest waar je aan meedoet en het kost je niets. Meld je aan op geloofengezondheid.nl en werk 4 weken samen met experts aan je gezondheid.
6: Dit is God Radio, de zender die je dichter bij God brengt.
7: You're doing way too much.

0: Nu te zien op New Faith Network.
1: Seizoen 6 van De Rugzak. Met prachtige persoonlijke verhalen over het geloof die jou aan het denken wil zetten.
2: Alles wat ik ben, dat is omdat God er is. Dat is wat ik geloof. Ik geloof nooit dat de dingen die ik doe en die ik bereik, dat ik dat zelf kan.
0: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
4: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
5: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt. Werkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
6: Steun het christelijke initiatief van The Wild Foundation God Radio. En doe uw donatie op god.radio of wildfoundation.nl. Het geluid van hoop. Dit is God Radio. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
7: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd groeit de spanning. Economieën verschuiven, relaties staan onder druk en vertrouwen in systemen neemt af. De Bijbel beschrijft dit als een periode waarin God alles laat wankelen wat geen blijvende basis heeft. Die realiteit legt een ongemakkelijke waarheid bloot. Veel mensen bouwen hun leven op tijdelijke dingen. Succes, comfort, eigen inzicht. Maar wanneer de druk toeneemt, blijkt wat werkelijk stand houdt. De schrift maakt duidelijk dat niet alleen systemen, maar ook levens getest worden. En die test is eerlijk. Wat gebouwd is zonder gehoorzaamheid aan God, zal niet blijven. Dat vraagt om een scherpe confrontatie. Heiliging wordt vaak gezien als iets voor later, maar de Bijbel zegt het anders. Zonder heiligheid is er geen gemeenschap met God. Zonde is niet neutraal. Wat u toelaat in uw leven, vormt uw toekomst. Het negeren daarvan verandert niets aan de uitkomst. Tegelijk is er genade. God nodigt uit tot herstel, niet tot wanhoop. Wie zich bekeert, wordt niet afgewezen, maar aangenomen. Hij vraagt geen perfectie, maar bereidheid om te veranderen. Begin vandaag. Breng uw keuzes onder zijn gezag. Laat los wat u weet dat niet klopt. Richt uw leven op Jezus Christus en zijn woord. De oproep is dringend. Wacht niet tot de druk u dwingt. Kies nu bewust voor wat stand houdt. Dit was het goede nieuws.
8: Wanneer had jij voor het laatst een fantastische date met je partner? Geef je partner het kostbaarste dat je kunt geven. Tijd. Door tijd voor elkaar te maken breng je plezier, diepgang en romantiek in je relatie. Ontdek wat tijd voor elkaar voor jullie relatie kan betekenen op tijdvoorelkaar.nl.
6: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio.
9: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hoi, ik ben Tessa van Olst en wat leuk dat je luistert naar God Radio. Bij God is alles mogelijk. Misschien ga je door omstandigheden die moeilijk zijn. Of worstel je met gedachten en emoties die maken dat je niet blij bent. Of is er een ziekte in jouw leven die jou belemmert. Misschien voel je je eenzaam of onbegrepen. Of anders. Weet dan dat God zegt dat je met alles bij Hem kunt komen. Dat wat bij mensen onmogelijk is, mogelijk is bij God. Vergeving, genezing, herstel, bevrijding zijn in zijn naam en dus in zijn wil voor jou. Hij is een God van wonderen en zijn beloftes zijn ja en amen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en tot in de eeuwigheid. Zijn tegenstander de duivel gaat rond als een brissende leeuw en probeert te roven, te stelen en te vernietigen. Maar God heeft het beste voor met jou. Bid hem om inzicht en oplossingen. Bid hem om de goede mensen in je leven. Bid en vraag om de wonderen die je nodig hebt. Want bij hem is alles mogelijk voor wie gelooft.

0: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten en goede worship. Tickets zijn gratis. Meld je aan op oneinhimfoundation.com/event.
1: Nu te zien op New Faith Network.
2: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
3: Apparently the best writing comes straight from the heart.
4: So what's in your heart?
1: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
5: Ken je dat? Dat er in de kerk geestelijke woorden worden gebruikt, maar dat je van binnen denkt, dit klopt niet.
6: Dat er richting wordt gegeven, druk wordt gezet en het klinkt vroom, maar je raakt de vrede kwijt.
5: Derek Prins noemt dat bij name. In de Bijbel is toverij niet alleen iets van occulte rituelen.
6: Het is ook manipulatie, intimidatie en controle.
5: Zelfs en soms juist binnen de kerk.
6: Wanneer de wil van mensen stuurt in plaats van de geest van God.
5: In zijn boek Vijanden die tegenover ons staan, leer je dat onderscheidingsvermogen.
6: Nu als kassakoopje verkrijgbaar op derekprins.nl.
7: God Radio Grand Gospel Tip van deze week.
8: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
1: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar.
3: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
4: Dit is God Radio. Steun de programma's van God Radio en doe een donatie op God.radio. Het geluid van hoop. God Radio. Dit is God Radio. Het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
5: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De huidige tijd wordt gekenmerkt door onzekerheid en verandering. Wat vast leek, blijkt tijdelijk. De Bijbel spreekt over een wereldwijde schudding waarin alles wat gemaakt is, wordt getest op duurzaamheid. Die test is niet alleen extern. De schrift richt zich direct op de mens. Wat leeft er in uw hart? Waarop bouwt u werkelijk? Veel mensen hebben een vorm van geloof, maar zonder kracht. Ze kennen de woorden, maar leven er niet naar. Dat is volgens de Bijbel geen kleine afwijking, maar een gevaarlijke illusie. De confrontatie is helder. Het is mogelijk religieus te zijn en toch niet veranderd. Zonde blijft bestaan waar geen bekering is. En bekering betekent niet alleen weten wat goed is, maar het ook doen. Wie blijft uitstellen, kiest feitelijk tegen gehoorzaamheid. Maar juist daar ligt hoop. God vraagt geen perfect begin, maar een oprechte stap. Wie zich keert tot Hem, ontvangt genade en kracht om anders te leven. Dat begint met concrete keuzes. Stoppen met wat verkeerd is, het woord serieus nemen en handelen naar waarheid. De tijd dringt, de test is gaande. Wat echt is, zal blijven. Wat schijn is, zal verdwijnen. Vandaag is het moment om uw leven te richten op wat niet wankelt. Dit was het goede nieuws.
6: Heb jij altijd al een sterk muziekprogramma willen maken? Maar dan met impact? God Radio, landelijke christelijke radio, zoekt ervaren DJ's voor hedendaagse christelijke muziek. Wij zoeken geen sprekers, geen onderwijsprogramma's, maar echte radiomakers. Mensen die flow begrijpen, energie voelen en een luisteraar moeiteloos meenemen in muziek, sfeer en beleving. Heb jij ervaring op lokale of regionale radio en weet jij hoe je een muziekprogramma interessant maakt? Stuur je demo en motivatie naar robin@god.radio en laat horen wat jij toevoegt aan God Radio.
7: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Welkom bij Begin je dag met God, een serie van Wilkin van de Kamp met 365 overdenkingen en waardevolle pareltjes uit de Bijbel. Laat je een jaar lang onderdompelen in onderwijs over identiteit, vrijheid en eenheid in Christus.
1: Voordat Jezus op aarde kwam, profeteerde Jesaja al wie jij mag zijn in Christus. Hij schrijft: ik vind grote vreugde in de Heer. Mijn hele wezen jubelt om mijn God. Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan, hulde mij in de mantel van de gerechtigheid. Zoals een bruidegom een kroon opzet, zoals een bruid zich tooit met haar sieraden. Jesaja 61, vers 10. Jesaja gebruikt hier twee kledingstukken in zijn tekst. Het kleed van de bevrijding en de mantel van gerechtigheid. Paulus schrijft in Colossense 1, vers 13 dat wie gelooft in Jezus Christus als zijn redder en verlosser uit de macht van de duisternis wordt overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. God bekleedt je dan met 1. Het kleed van bevrijding en 2. Met de mantel van gerechtigheid, zei Jesaja. En deze twee zijn niet hetzelfde. Het kleed en de mantel zijn twee verschillende kledingstukken. In de tijd van de Bijbel droeg men zowel een onderkleed als een bovenkleed. Het onderkleed was een linnen hemd dat je op je huid droeg. Het bedekte je naar binnen. Het overkleed was een mantel die je daar overheen aan had en het bedekte je naar buiten. In het Hebreeuws wordt het kleed van bevrijding Bigdei Yeshua genoemd. Je hoort er de Hebreeuwse naam van Jezus in, Yeshua. Zijn naam betekent verlosser. Daarom spreken we over het kleed van bevrijding. Waarvan? Van schuld en schaamte. In Israël hoefden gasten zich op een feest niet druk te maken over hun kleren. Iedereen kreeg bij binnenkomst een schoon onderkleed en een feestelijke mantel. Bij God hoef je je niet druk te maken om je kleren. Hij omhult je met het kleed van bevrijding. Je bent vergeven. En met de mantel van gerechtigheid. Je leidt een heel nieuw leven. Nu zingen we met David het uit volle borst. U hebt mijn klacht veranderd in een dans. Mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.

0: Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen. Heer mijn God, u wil ik eeuwig loven. Psalm 30, vers 12 en 13. Hey, draag het kleed van bevrijding met vreugde. Dan krijgt Christus gestalte in jou.
1: Bedankt voor het luisteren. Voor meer onderwijs, video's, conferenties en onze online Bijbelschool, ga naar vrijzijn.nl.

0: Dit is de Corrie ten Boom podcast. Met daarin een selectie van de mooiste toespraken die Corrie ten Boom heeft opgenomen voor TBR.
1: Niet wij, maar de Heer doet het. Het is de Heer die ons met de volledige overgave

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat de One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Mazzel tov! Gaat u ook mee naar Israël? Ontdek nu onze unieke bijbels-christelijke reizen naar het beloofde land Israël. Via mazzeltofreizen.nl.
2: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
3: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
2: Herstelteam.nl.
4: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
5: Het lang verwachte seizoen 4 van The Chosen is eindelijk hier.
6: What did you mean about going to Lazarus?
7: I said what I said.
5: Het verhaal van Jezus gaat voort zoals je het nog nooit eerder gezien hebt.
8: Lord, why did you come?
9: Take away the storm.
10: What is he doing?
5: Download nu de gratis app en start met kijken.
11: Dit is God Radio, het geluid van hoop. Voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
2: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Over de hele wereld worden tekenen van instabiliteit zichtbaar. Structuren veranderen. Zekerheden verdwijnen. En druk neemt toe. De Bijbel beschrijft deze fase als een noodzakelijke schudding, waarin alles wat niet vast is, zal wankelen. Die schudding heeft een doel. Niet alleen om systemen te testen, maar om het hart van de mens zichtbaar te maken. De schrift stelt een confronterende vraag. Wat voor persoon bent u in het licht van wat komt? Veel mensen leven zonder rekening te houden met deze realiteit. Zonde wordt gebagatelliseerd, terwijl de Bijbel het benoemt als afwijking van Gods norm. De waarheid is scherp. Heiliging is geen optie. Wie God wil kennen, moet bereid zijn zich te reinigen van dat verkeerd is. Dat vraagt actieve keuzes. Wat u toelaat in uw denken en leven bepaalt uw richting. Neutraal blijven is geen optie. Maar er is ook een zachte kant. God roept niet alleen tot verandering, hij helpt ook om te veranderen. Hij is een vader die nabij wil zijn, maar wel op zijn voorwaarden. Wie zich verootmoedigt en gehoorzaamt, ontvangt genade. De oproep is duidelijk. Wacht niet tot omstandigheden u dwingen. Begin vandaag met het ordenen van uw leven naar Gods waarheid. De tijd is beperkt en de gevolgen zijn blijvend. Dit was het goede nieuws.
11: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar God.radio en doneer.
12: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: fill every heart I pray. In Jesus' name.
1: God Radio staat aan.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

Het is avond. De dag ligt achter je. Dit is een heilig moment om stil te worden. Op God Radio nemen we je de komende 3 uur mee in ononderbroken aanbidding. Geen stemmen, geen ruis, geen afleiding. Welkom in 3 uur non-stop worship.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ruim 10 jaar geleden openbaarde God aan mij een enorm krachtige waarheid die mij bevrijdde van het juk van depressie. Ik leerde namelijk om niet elke gedachte in mijn hoofd ook werkelijk te laten nestelen en voor waar aan te nemen. Ik maakte kennis met dit krachtige principe toen ik mezelf in een enorme worsteling bevond en het leven niet meer zag zitten. Maar toen ik ging begrijpen hoe dit werkt, bracht het me in overwinning. Je kan hier trouwens alles over lezen in mijn boek Depressie Ontwapend, wat gratis te bestellen is via mijn website op tessavanholst.com. De Bijbel leert ons in 1 Korinthe 10 vers 4 en 5 dat we gedachten gevangen kunnen nemen en onder de gehoorzaamheid aan Christus kunnen brengen. We hebben de mogelijkheid, kracht en autoriteit gekregen om gedachten die niet uit God zijn en onwaar zijn de deur te wijzen en grondgebied in ons leven te ontzeggen, zodat het niet als zaad gezaaid kan worden en dus ook niet gaat opkomen en vrucht gaat dragen in ons leven. Dus als ik je iets mee mag geven is het dit. Ga niet alles aannemen wat je denkt. God houdt van jou en heeft goede dingen voor jou. Weet dat je al het andere dus niet zomaar hoeft aan te nemen voor waar.

0: Vraag jij je af hoe je God praktisch kunt dienen? Bij Herstelteam Nederland zien we levens veranderen. Mensen vinden herstel, hoop en richting. En we groeien. Daarom bouwen we aan een team van betrokken vrijwilligers. Of je nu creatief bent in content, sterk in vormgeving of praktisch wil dienen tijdens onze conferenties, er is een plek voor jou. Ga naar herstelteam.nl en ontdek hoe jij kunt meebouwen.
1: Herstelteam Nederland, waar het woord leven wordt.
0: Herstelteam.nl.
2: Een leven vol geweld, criminaliteit en drugs. Goed genoeg van Johan Toet. Hoe een straatschoffie zich opwerkt tot drugscrimineel, maar doodongelukkig is. Tot die ene levensveranderende ontmoeting. Bestel nu gratis het boek Goed Genoeg op johantoet.com.
3: Wil je jouw geloof delen, maar vind je dat spannend? Zaaigoed is de training van Stichting Agape die je helpt om sterker in je schoenen te staan. Kijk op agape.nl/zaaigoed.
0: Dit is God Radio.

0: Heb jij de uitnodiging al ontvangen? Dit jaar bestaat One in Him Foundation 10 jaar en dat vieren we graag met jou. Kom naar het One Event op 29 en 30 mei in de Schuilplaats in Ede. Er staat een viering te wachten met een krachtig woord. Worship door Abraham Lassina en een live interview met founders Johan en Brenda Toet. En wie jarig is, die trakteert. Er is lekker eten en er zullen prijzen worden verloot. Laat wel even weten of je erbij bent. Bestel nu je gratis tickets op oneinhimfoundation.com/event. Tot dan!
1: Drukwerk nodig? Goed, voordelig en snel. Jouwdrukker.nl.
2: Dit voorjaar ga ik, Pearl Josephson, het theater in met A Night of Gospel. Samen met gospelkoor Total Praise wordt het een avond vol inspirerende gospelmuziek. De show is ontstaan vanuit Jesaja 60 vers 1. Sta op en schitter. Deze tekst heeft mij ontzettend bemoedigd en daarmee wil ik jou die avond ook bemoedigen. Elke avond is uniek met een speciale gastartiest. Voor meer info en tickets via pearljosephson.com. Ik zie je daar!
3: Nu te zien op New Faith Network.
4: Seizoen 7 van When Calls the Heart. In nieuwe afleveringen die nog nooit in Nederland vertoond zijn, gaat het verhaal van Elizabeth Thatcher door. Vol romantiek en drama.
5: Apparently the best writing comes straight from the heart.
6: So what's in your heart?
3: Dit en nog veel meer christelijke films en series vindt u op New Faith Network. Het christelijke streamingsplatform van Nederland.
7: Help jij mee met het verspreiden van een geluid van hoop in Nederland? Doneer dan nu op www.god.radio. Dit is God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB+ en God.radio.
8: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. Wereldwijd neemt de druk op mensen toe. Economische onzekerheid, langdurige conflicten en persoonlijke crisis zorgen voor groeiende onrust. Tegelijk waarschuwt de Bijbel dat juist in tijden van verwarring en moreel verval het onderscheid tussen waarheid en gevoel vervaagt. Wat zichtbaar is, lijkt vaak bepalend, terwijl het onzichtbare genegeerd wordt. Binnen christelijke kringen klinkt regelmatig de gedachte dat geloof een gevoel moet zijn. Wanneer dat gevoel ontbreekt, concluderen velen dat hun geloof tekortschiet. Maar daarmee wordt een fundamentele waarheid gemist. Geloof is geen emotie, maar een keuze. Wie zijn leven laat leiden door gevoelens, blijft gevangen in wisselende omstandigheden. De mens wordt daarmee zelf verantwoordelijk voor het vasthouden aan een onjuiste maatstaf. Dat is geen onschuldige vergissing, maar een vorm van misleiding die geestelijk verlammend werkt. Tegelijk is er hoop, en die is concreet. De Bijbel leert dat geloof begint met een beslissing: vertrouwen op Gods woord, ook wanneer het tegenovergestelde zichtbaar of voelbaar is. Dat vraagt bekering, een verandering van denken. Niet morgen, maar vandaag. Wachten op een beter moment is uitstel van verantwoordelijkheid. De oproep is helder. Richt je denken op waarheid. Spreek wat God zegt en handel daarnaar. Niet omdat het goed voelt, maar omdat het waar is. De tijd is beperkt. De keuze ligt nu. Dit was het goede nieuws.
9: Een baan als sekswerker. Doodnormaal? Wij vinden van niet. Wij zijn Stichting Bright Fame en helpen al meer dan 17 jaar mensen uit de prostitutie te stappen. Wil je weten hoe? Kijk op brightfame.nl.
7: Wil jij graag blijven luisteren naar het geluid van hoop? Doneer dan nu. God Radio is afhankelijk van donaties en giften. Elke euro is welkom om het geluid van hoop over heel Nederland te blijven uitzenden. Ga naar god.radio en doneer.
10: Welkom bij God Radio. Wij brengen een geluid dat verder gaat dan muziek. Een boodschap van hoop, leven en waarheid. Te beluisteren via DAB+ en God.radio.

0: Geloof, hoop en liefde. God Radio.
1: Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Tessa van Holst en ik heb gemerkt dat er een krachtig principe schuilt in de uitdrukking: alles wat je aandacht geeft, groeit. Ik hoor deze populaire uitspraak veel, maar dat is ook omdat het klopt. Alles wat we aandacht geven, krijgt meer ruimte. En alles wat meer ruimte krijgt, kan ook beter groeien. Vergelijk het met zaad in de grond. Als we het zaad voldoende water en voeding geven, goed verzorgen, voldoende zonlicht toelaten en onkruid verwijderen, dan kan het zaad goed groeien en vrucht dragen. Met andere woorden, als we goede dingen willen zien opkomen in ons leven, moeten we ook onze tijd en energie erin steken. Wil je meer rust, balans, meer positiviteit? Of wil je je gelukkiger voelen? Geef dan aandacht aan datgene wat die dingen de ruimte geeft. En geef God de ruimte. God laat niet voor niets zijn licht graag over je schijnen. Hij wil dat jij tot bloei komt en zijn goedheid voor jou niet wordt overschaduwd of verstikt door onkruid. Verwijder dus het onkruid, richt je op het goede en leef ten volle.

Er is een nieuw radiostation in Nederland voor en door christenen, maar ook voor de zoekenden. God Radio, het geluid van hoop voor Nederland.

0: Ontmoet christelijke singles en vind de juiste match op samenchristen.nl. De nummer 1 christelijke datingsite voor betekenisvolle relaties. Schrijf je gratis in op samenchristen.nl.
1: Bouwen aan je relatie en elkaar zo nog beter begrijpen? Meld je aan voor het online relatieprogramma van de Christelijke Zorgverzekeraar. Krijg toegang tot podcasts, werkboekjes en een setje relatiekaartjes. Meedoen kost niets en jij bepaalt zelf welke onderdelen je volgt. Bouwen aan je relatie was nog nooit zo leuk. Sterkerelaties.nl.
2: Misschien twijfel je wel eens, is God altijd goed? Kom dan naar het One Event op 29 en 30 mei, de schuilplaats in Ede. Met het thema Goodness of God ontdekken we alles over dit diepgaande onderwerp. Laat je opbouwen door het woord van Dwayne Sheriff en Johan Toet. En vier ons 10-jarig bestaan met lekker eten.

0: van deze week.
1: God zegen iedereen. Wij Mengers zijn de Grand Gospel Tip. Jullie kunnen ons kennen van het nummer Love, Love. En dit keer presenteren wij u ware liefde in samenwerking met God Radio. Veel luisterplezier.

0: Vergeet je ticket niet te kopen op www.holycruisefestival.com of check de link op de socials van Menges. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. 30 mei, we zien je daar.
1: De Battled voor gezins- en jeugdvakanties. Inspirerende conferenties en unieke groepsaccommodaties. Ga naar battled.nl. De Battled, goed ontmoeten.
2: De meest inspirerende, opbouwende en verrassende boeken koop je natuurlijk bij Scholte Uitgeverij. Kijk op scholteuitgeverij.nl.
0: Ben je ready voor Holy Groove Festival? De plek waar gospel en vibe samenkomen. Non-stop energy van 3 tot 10 op 30 mei. Koop je tickets op www.holygroovesfestival.com of check de link in onze bio. Gebruik de kortingscode MENGES10 voor 10% korting. Koop je ticket, want vol is vol. Be there.
3: God Radio, het geluid van hoop voor Nederland. Overal te ontvangen via DAB Plus en God.radio.
4: Dit is het goede nieuws op God Radio. Mijn naam is Stefan Vermeer. De wereld wordt gekenmerkt door toenemende onzekerheid. Mensen zoeken houvast in systemen, emoties en eigen inzicht, maar ervaren dat deze geen blijven.